0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 3 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op OSR 920. Oud-defensieminister Fedorov van Oekraïne, die in juli na een half jaar ontslagen werd door president Zelensky, roept op tot nieuwe verkiezingen in zijn land. In een video op YouTube haalt hij uit naar de corruptie tijdens de oorlog met Rusland en spreekt van een bestuurscrisis. Volgens de Oekraïnse wet mogen er tijdens een oorlog geen nieuwe verkiezingen gehouden worden. Maar Fedorov vindt dat de democratie niet door Rusland gegijzeld kan worden. Het spijt het kabinet dat de Tweede Kamer niet eerder geïnformeerd is over de geheime datakluis van de Belastingdienst, waar minstens 64 miljoen bestanden over het toeslagenschandaal in zitten. De parlementaire enquêtecommissie, die in oktober begint, is hierdoor onvoldoende geïnformeerd. Het kabinet werd pas in juli vorig jaar geïnformeerd en de Tweede Kamer afgelopen april. De informatie wordt alsnog openbaar voor de commissie als privacygevoelige gegevens verwijderd zijn. In Syrië is nucleair materiaal gevonden. Het gaat om enkele tonnen die nog uit de tijd komen van dictator Assad, die eind 2024 naar Rusland vluchtte. Dat meldt het Internationaal Atoomenergieagentschap, die de hoeveelheid en locatie van de vondst niet bekend maakt. Het kernmateriaal is gevonden in opdracht van de huidige Syrische regering, die het meldde bij het atoomagentschap. Het materiaal is ongevaarlijk en zal in Syrië blijven, waar het in bijvoorbeeld kernreactoren gebruikt kan worden. Amerika heeft de Japanse voorzitter van het internationaal strafhof in Den Haag, Tomoko Akane, op de sanctielijst gezet. Ze mag onder andere de Verenigde Staten niet meer in en kan er geen financiële of vastgoedtransacties meer doen. Amerika is geen lid van het ICC, maar president Trump is fel tegen omdat het volgens hem corrupt en gepolitiseerd is. Vorig jaar legde hij sancties op aan een paar rechters van het strafhof, als reactie op het arrestatiebevel dat was uitgevaardigd tegen de Israëlische premier Netanyahu. En dan nog het weer. Vannacht valt er hier en daar een bui en het koelt af naar 17 graden. Overdag een grijze, regenachtige start. Later klaart het wat op en bij een matige westenwind wordt het 18 tot 20 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920 Regiobreek.
2: Voor meer nieuws uit Labeek, Boekel en Gemerbakel ga je naar omroeppeelrand.nl. Op dinsdag 18 augustus rukte de brandweer rond 9 uur 's ochtends uit voor een melding van een gaslekkage in de Marijkenstraat in Bakel. Ter plaatse bleek dat er inderdaad sprake was van een aanzienlijk gaslek. En dat lek ontstond tijdens het verwijderen van een boom waarbij een ondergrondse gasleiding is geraakt. Energiebedrijf Enexis kwam direct met 2 gespecialiseerde voertuigen ter plaatse. Hun eerste taak was het afsluiten van de gastoevoer om zo verdere gevaarlijke situaties te voorkomen en de veiligheid te waarborgen. Brabant Partners heeft 2 nieuwe voetfietsroutes ontwikkeld in samenwerking met Brabants Bodem. Via deze fietsroutes in de regio ontdekken bezoekers hoe voedsel, natuur, erfgoed, innovatie en recreatie elkaar kunnen versterken. Op een van de routes ligt ook de historische Koolse Watermolen. De molen is een geliefde stop met molenwinkel, maar is ook een officieel Van Gogh monument. Hier ervaren fietsers het landschap dat Vincent inspireerde en waarvan hij verschillende schilderijen maakte. De gemeente Gemerbakel organiseert een inloopavond over de geplande uitbreiding van bedrijventerrein Smart Park. Alle inwoners en belangstellenden zijn van harte uitgenodigd om de uitbreidingsplannen in te zien en om vragen te stellen aan de aanwezige projectleiders. De avond is op dinsdag 8 september in het gemeentehuis in Gemert en die is van 7 tot 9 uur 's avonds. Het is uw kans om meer te weten te komen en mee te denken over de ontwikkelingen van het bedrijvenpark. Dinsdagochtend 18 augustus was er een ernstig ongeval op industrieterrein De Bosbeemte in Beek en Donk. Een vrachtwagenchauffeur was daardoor nog onbekende oorzaak met zijn auto tegen een muurtje gereden. De impact was zo groot dat de dieseltank van de vrachtwagen openscheurde. Grote hoeveelheden diesel begonnen direct weg te lekken op het wegdek, maar ook in het nabijgelegen laadhok. De brandweer kwam snel ter plaatse en nam meteen maatregelen. Er was 300 liter diesel gelekt en dat is over de straat gestroomd. Voor meer nieuws uit Labeek, Boekel en Gemerbakel ga je naar omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek. Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. Non-stop OSR.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 4 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op OSR 920. Oud-defensieminister Fedorov van Oekraïne, die in juli na een half jaar ontslagen werd door president Zelensky, roept op tot nieuwe verkiezingen in zijn land. In een video op YouTube haalt hij uit naar de corruptie tijdens de oorlog met Rusland en spreekt van een bestuurscrisis. Volgens de Oekraïnse wet mogen er tijdens een oorlog geen nieuwe verkiezingen gehouden worden. Maar Fedorov vindt dat de democratie niet door Rusland gegijzeld kan worden. Het spijt het kabinet dat de Tweede Kamer niet eerder geïnformeerd is over de geheime datakluis van de Belastingdienst, waar minstens 64 miljoen bestanden over het toeslagenschandaal in zitten. De parlementaire enquêtecommissie, die in oktober begint, is hierdoor onvoldoende geïnformeerd. Het kabinet werd pas in juli vorig jaar geïnformeerd en de Tweede Kamer afgelopen april. De informatie wordt alsnog openbaar voor de commissie als privacygevoelige gegevens verwijderd zijn. In Syrië is nucleair materiaal gevonden. Het gaat om enkele tonnen die nog uit de tijd komen van dictator Assad, die eind 2024 naar Rusland vluchtte. Dat meldt het Internationaal Atoomenergieagentschap, die de hoeveelheid en locatie van de vondst niet bekend maakt. Het kernmateriaal is gevonden in opdracht van de huidige Syrische regering, die het meldde bij het atoomagentschap. Het materiaal is ongevaarlijk en zal in Syrië blijven, waar het in bijvoorbeeld kernreactoren gebruikt kan worden. Amerika heeft de Japanse voorzitter van het internationaal strafhof in Den Haag, Tomoko Akane, op de sanctielijst gezet. Ze mag onder andere de Verenigde Staten niet meer in en kan er geen financiële of vastgoedtransacties meer doen. Amerika is geen lid van het ICC, maar president Trump is fel tegen omdat het volgens hem corrupt en gepolitiseerd is. Vorig jaar legde hij sancties op aan een paar rechters van het strafhof, als reactie op het arrestatiebevel dat was uitgevaardigd tegen de Israëlische premier Netanyahu. En dan nog het weer. Vannacht valt er hier en daar een bui en het koelt af naar 17 graden. Overdag een grijze, regenachtige start. Later klaart het wat op en bij een matige westenwind wordt het 18 tot 20 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920 Regiobreek.
2: Voor meer nieuws uit Laabeek, Boekel en Gemerbakel ga je naar omroeppeelrand.nl. Bij het Boerenbondsmuseum in Gemert staat tussen de akkers een kapelleke waar elk jaar het heilig lof plaatsvindt. En dit jaar is dat op zondag 23 augustus tussen 1 en 5 uur 's middags. Het gemeentekoor uit de Mortel zorgt voor de muziek. En daarnaast is er in de NCB-ruimte bij het restaurant een kleine tentoonstelling te zien. Hier ziet u voorwerpen uit de katholieke kerk. Kinderen kunnen er ook luisteren naar een verhaal uit de Bijbel, terwijl volwassenen hen uitleg geven over de diverse voorwerpen. Dat is dus een culturele middag voor jong en oud. Dinsdagochtend 18 augustus was er een ernstig ongeval op industrieterrein De Bosbeemte in Beek en Donk. Een vrachtwagenchauffeur was daardoor nog onbekende oorzaak met zijn auto tegen een muurtje gereden. De impact was zo groot dat de dieseltank van de vrachtwagen openscheurde. Grote hoeveelheden diesel begonnen direct weg te lekken op het wegdek, maar ook in het nabijgelegen laadhok. De brandweer kwam snel ter plaatse en nam meteen maatregelen. Er was 300 liter diesel gelekt en dat is over de straat gestroomd. Brabant Partners heeft twee nieuwe voetfietsroutes ontwikkeld in samenwerking met Brabants Bodem. Via deze fietsroutes in de regio ontdekken bezoekers hoe voedsel, natuur, erfgoed, innovatie en recreatie elkaar kunnen versterken. Op een van de routes ligt ook de historische Koolse Watermolen. De molen is een geliefde stop met molenwinkel, maar is ook een officieel Van Gogh monument. Hier ervaren fietsers het landschap dat Vincent inspireerde en waarvan hij verschillende schilderijen maakte. De gemeente Gemerbakel organiseert een inloopavond over de geplande uitbreiding van bedrijventerrein Smart Park. Alle inwoners en belangstellenden zijn van harte uitgenodigd om de uitbreidingsplannen in te zien en om vragen te stellen aan de aanwezige projectleiders. De avond is op dinsdag 8 september in het gemeentehuis in Gemert en die is van 7 tot 9 uur 's avonds. Het is uw kans om meer te weten te komen en mee te denken over de ontwikkelingen van het bedrijvenpark. Voor meer nieuws uit Laabeek, Boekel en Gemerbakel ga je naar omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek. Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. Non-stop OSR.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 5 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op OSR 920. Oud-defensieminister Fedorov van Oekraïne, die in juli na een half jaar ontslagen werd door president Zelensky, roept op tot nieuwe verkiezingen in zijn land. In een video op YouTube haalt hij uit naar de corruptie tijdens de oorlog met Rusland en spreekt van een bestuurscrisis. Volgens de Oekraïnse wet mogen er tijdens een oorlog geen nieuwe verkiezingen gehouden worden, maar Fedorov vindt dat de democratie niet door Rusland gegijzeld kan worden. Het spijt het kabinet dat de Tweede Kamer niet eerder geïnformeerd is over de geheime datakluis van de Belastingdienst, waar minstens 64 miljoen bestanden over het toeslagenschandaal in zitten. De parlementaire enquêtecommissie, die in oktober begint, is hierdoor onvoldoende geïnformeerd. Het kabinet werd pas in juli vorig jaar geïnformeerd en de Tweede Kamer afgelopen april. De informatie wordt alsnog openbaar voor de commissie als privacygevoelige gegevens verwijderd zijn. In Syrië is nucleair materiaal gevonden. Het gaat om enkele tonnen die nog uit de tijd komen van dictator Assad, die eind 2024 naar Rusland vluchtte. Dat meldt het Internationaal Atoomenergieagentschap, die de hoeveelheid en locatie van de vondst niet bekend maakt. Het kernmateriaal is gevonden in opdracht van de huidige Syrische regering, die het meldde bij het atoomagentschap. Het materiaal is ongevaarlijk en zal in Syrië blijven, waar het in bijvoorbeeld kernreactoren gebruikt kan worden. Amerika heeft de Japanse voorzitter van het internationaal strafhof in Den Haag, Tomoko Akane, op de sanctielijst gezet. Ze mag onder andere de Verenigde Staten niet meer in en kan er geen financiële of vastgoedtransacties meer doen. Amerika is geen lid van het ICC, maar president Trump is fel tegen omdat het volgens hem corrupt en gepolitiseerd is. Vorig jaar legde hij sancties op aan een paar rechters van het strafhof, als reactie op het arrestatiebevel dat was uitgevaardigd tegen de Israëlische premier Netanyahu. En dan nog het weer. Vannacht valt er hier en daar een bui en het koelt af naar 17 graden. Overdag een grijze, regenachtige start. Later klaart het wat op en bij een matige westenwind wordt het 18 tot 20 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920, regiobreek.
2: Voor meer nieuws uit Labeek, Boekel en Gemmerbakel ga je naar omroeppeelrand.nl. Bij het Boerenbondsmuseum in Gemert staat tussen de akkers een kapelleke waar elk jaar het heilig lof plaatsvindt. En dit jaar is dat op zondag 23 augustus tussen 1 en 5 uur 's middags. Het gemeentekoor uit de Mortel zorgt voor de muziek. En daarnaast is er in de NCB-ruimte bij het restaurant een kleine tentoonstelling te zien. Hier ziet u voorwerpen uit de katholieke kerk. Kinderen kunnen er ook luisteren naar een verhaal uit de Bijbel, terwijl volwassenen hen uitleg geven over de diverse voorwerpen. Dat is dus een culturele middag voor jong en oud. De gemeente Gemert-Pakel organiseert een inloopavond over de geplande uitbreiding van bedrijventerrein Smart Park. Alle inwoners en belangstellenden zijn van harte uitgenodigd om de uitbreidingsplannen in te zien en om vragen te stellen aan de aanwezige projectleiders. De avond is op dinsdag 8 september in het gemeentehuis in Gemert en die is van 7 tot 9 uur 's avonds. Het is uw kans om meer te weten te komen en mee te denken over de ontwikkelingen van het bedrijvenpark. Brabant Partners heeft twee nieuwe voetfietsroutes ontwikkeld in samenwerking met Brabants Bodem. Via deze fietsroutes in de regio ontdekken bezoekers hoe voedsel, natuur, erfgoed, innovatie en recreatie elkaar kunnen versterken. Op een van de routes ligt ook de historische Koolse Watermolen. De molen is een geliefde stop met molenwinkel, maar is ook een officieel Van Gogh monument. Hier ervaren fietsers het landschap dat Vincent inspireerde en waarvan hij verschillende schilderijen maakte. Op dinsdag 18 augustus rukte de brandweer rond 9 uur 's ochtends uit voor een melding van een gaslekkage in de Marijkenstraat in Bakel. Ter plaatse bleek dat er inderdaad sprake was van een aanzienlijk gaslek. En dat lek ontstond tijdens het verwijderen van een boom waarbij een ondergrondse gasleiding is geraakt. Energiebedrijf Enexis kwam direct met twee gespecialiseerde voertuigen ter plaatse. Hun eerste taak was het afsluiten van de gastoevoer om zo verdere gevaarlijke situaties te voorkomen en de veiligheid te waarborgen. Voor meer nieuws uit Labeek, Boekel en Gemert-Bakel ga je naar omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek.
3: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
4: Ik doe het voor gezonde nieren.
5: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
6: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. voor nierpatiënten. Voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
0: Welkom. Dit is een nieuw uur.
7: OSR 920. Non-stop OSR 920.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 6 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op OSR 920. De nieuwe Amerikaanse importheffingen voor Canada zijn op het laatste moment 3 dagen uitgesteld. De Amerikaanse president Trump wil die tijd gebruiken om met Canada te onderhandelen. Op zuivel en auto's had de VS 50% importheffing aangekondigd. Eerder al kondigde Trump ook importtarieven aan voor de Europese Unie, maar het Hoge Rechtshof in de VS heeft die maatregel in februari weer vernietigd. Bij een mijnongeluk in de Centraal-Afrikaanse Republiek zijn zeker 30 mijnwerkers om het leven gekomen. In de kleine goudmijn bij de stad Aba in het oosten van het land zitten mogelijk nog mensen vast. De autoriteiten proberen hulp en bijstand te bieden aan de getroffenen. In de vaak kleine mijnen zijn de werkomstandigheden dikwijls slecht voor de vele duizenden mijnwerkers. Ook de veiligheid in de mijnen in de Centraal-Afrikaanse Republiek laat veel te wensen over. In de VS zijn 14 studenten en ex-studenten aangeklaagd wegens ontgroeningsrituelen waarbij cocaïne moest worden versneden en verhandeld. De drugshandel zou hebben plaatsgevonden in 2023 en 2024 op de Penn State University in de staat Pennsylvania. Bij wijze van inwijding moesten aspirantleden van de studentenverenigingen cocaïne versnijden en verkopen. Ook de vader van een van de studenten is aangeklaagd. Hij zou geld en drugs hebben weggemoffeld. Goed nieuws voor liefhebbers van de kinderserie De Fabeltjeskrant. Alle 1600 afleveringen zijn volledig gerestaureerd. Vanaf vandaag worden de afleveringen met verbeterde beeld- en geluidskwaliteit stukje bij beetje online gezet op het YouTube-kanaal van De Fabeltjeskrant. De eerste 10 afleveringen staan inmiddels online. Er wordt ook gewerkt aan een nieuwe animatieserie. De Fabeltjeskrant was tussen 1968 en 1989 elke dag in de vroege avond op televisie te zien. Het weer, plaatselijk onweersbuien bij een zwakke tot matige westenwind. Vanmiddag is er iets meer zon. De maxima liggen vandaag rond de 20 graden. Tot zover het radio nieuws op OSR 920.
0: OSR 920, regiobreek.
2: Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerbakel ga je naar omroeppilrand.nl. Brabant Partners heeft 2 nieuwe voetfietsroutes ontwikkeld in samenwerking met Brabants Bodem. Via deze fietsroutes in de regio ontdekken bezoekers hoe voedsel, natuur, erfgoed, innovatie en recreatie elkaar kunnen versterken. Op een van de routes ligt ook de historische Koolse Watermolen. De molen is een geliefde stop met molenwinkel, maar is ook een officieel Van Gogh monument. Hier ervaren fietsers het landschap dat Vincent inspireerde en waarvan hij verschillende schilderijen maakte. Op dinsdag 18 augustus rukte de brandweer rond 9 uur 's ochtends uit voor een melding van een gaslekkage in de Marijkenstraat in Bakel. Ter plaatse bleek dat er inderdaad sprake was van een aanzienlijk gaslek. En dat lek ontstond tijdens het verwijderen van een boom waarbij een ondergrondse gasleiding is geraakt. Energiebedrijf Enexis kwam direct met 2 gespecialiseerde voertuigen ter plaatse. Hun eerste taak was het afsluiten van de gastoevoer om zo verdere gevaarlijke situaties te voorkomen en de veiligheid te waarborgen. De gemeente Gemerbakel organiseert een inloopavond over de geplande uitbreiding van bedrijventerrein Smartpark. Alle inwoners en belangstellenden zijn van harte uitgenodigd om de uitbreidingsplannen in te zien en om vragen te stellen aan de aanwezige projectleiders. De avond is op dinsdag 8 september in het gemeentehuis in Gemert en die is van 7 tot 9 uur 's avonds. Het is uw kans om meer te weten te komen en mee te denken over de ontwikkelingen van het bedrijvenpark. Bij het Boerenbondsmuseum in Gemert staat tussen de akkers een kapelleke waar elk jaar het heilig lof plaatsvindt. En dit jaar is dat op zondag 23 augustus tussen 1 en 5 uur 's middags. Het gemeentekoor uit de Mortel zorgt voor de muziek. En daarnaast is er in de NCB-ruimte bij het restaurant een kleine tentoonstelling te zien. Hier ziet u voorwerpen uit de katholieke kerk. Kinderen kunnen er ook luisteren naar een verhaal uit de Bijbel, terwijl volwassenen hen uitleg geven over de diverse voorwerpen. Dat is dus een culturele middag voor jong en oud. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerbakel ga je naar omroeppilrand.nl.
0: OSR 920 regiobreek.
3: Welkom.
0: Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 7 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op OSR 920. De aangekondigde importheffingen van 50% tegen Canada zijn op het laatste moment 3 dagen uitgesteld. Daarmee wordt een escalerend handelsconflict tussen de VS en Canada voor nu gesust. Canada had aangekondigd terug te zullen slaan met heffingen. De VS is verreweg de belangrijkste handelspartner voor Canada. Trump kondigde eerder ook importheffingen aan voor de EU, maar het Hoge Rechtshof in de VS heeft die maatregel in februari weer vernietigd. De beroemde Harvard University heeft een miljoenenschikking getroffen in de zaak rond verkochte lichaamsdelen. In totaal gaat $53 miljoen naar nabestaanden van mensen die hun lichaam ter beschikking hadden gesteld aan de wetenschap. Een echtpaar dat werkte voor het mortuarium van de Harvard Medical School werd vorig jaar veroordeeld tot celstraffen. Tussen 2018 en 2021 namen ze allerlei lichaamsdelen mee naar huis om die te verkopen op de zwarte markt. Nabestaanden spanden daarop collectief een rechtszaak aan tegen Harvard. Bij een mijnongeluk in de Centraal-Afrikaanse Republiek zijn zeker 30 mijnwerkers om het leven gekomen. In de kleine goudmijn bij de stad Aba in het oosten van het land zitten mogelijk nog mensen vast. De autoriteiten proberen hulp en bijstand te bieden aan de getroffenen. In de vaak kleine mijnen zijn de werkomstandigheden dikwijls slecht voor de vele duizenden mijnwerkers. Ook de veiligheid in de mijnen in de Centraal-Afrikaanse Republiek laat veel te wensen over. Goed nieuws voor liefhebbers van de kinderserie De Fabeltjeskrant. Alle 1600 afleveringen zijn volledig gerestaureerd. Vanaf vandaag worden de afleveringen met verbeterde beeld- en geluidskwaliteit stukje bij beetje online gezet op het YouTube-kanaal van De Fabeltjeskrant. De eerste 10 afleveringen staan inmiddels online. De Fabeltjeskrant was tussen 1968 en 1989 elke dag in de vroege avond op televisie te zien. Het weer, plaatselijk onweersbuien bij een zwakke tot matige westenwind. Vanmiddag is er iets meer zon. De maxima liggen vandaag rond de 20 graden. Tot zover het radio nieuws op OSR 920.
0: OSR 920, regiobreek.
2: Voor meer nieuws uit Labeek, Boekel en Gemerbakel ga je naar omroeppeelrand.nl. Dinsdagochtend 18 augustus was er een ernstig ongeval op industrieterrein De Bosbeemte in Beek en Donk. Een vrachtwagenchauffeur was daardoor nog onbekende oorzaak met zijn auto tegen een muurtje gereden. De impact was zo groot dat de dieseltank van de vrachtwagen openscheurde. Grote hoeveelheden diesel begonnen direct weg te lekken op het wegdek, maar ook in het nabijgelegen laadhok. De brandweer kwam snel ter plaatse en nam meteen maatregelen. Er was 300 liter diesel gelekt en dat is over de straat gestroomd. De gemeente Gemerbakel organiseert een inloopavond over de geplande uitbreiding van bedrijventerrein Smart Park. Alle inwoners en belangstellenden zijn van harte uitgenodigd om de uitbreidingsplannen in te zien en om vragen te stellen aan de aanwezige projectleiders. De avond is op dinsdag 8 september in het gemeentehuis in Gemert en die is van 7 tot 9 uur 's avonds. Het is uw kans om meer te weten te komen en mee te denken over de ontwikkelingen van het bedrijvenpark. Op dinsdag 18 augustus rukte de brandweer rond 9 uur 's ochtends uit voor een melding van een gaslekkage in de Marijkenstraat in Bakel. Ter plaatse bleek dat er inderdaad sprake was van een aanzienlijk gaslek. En dat lek ontstond tijdens het verwijderen van een boom waarbij een ondergrondse gasleiding is geraakt. Energiebedrijf Enexis kwam direct met 2 gespecialiseerde voertuigen ter plaatse. Hun eerste taak was het afsluiten van de gastoevoer om zo verdere gevaarlijke situaties te voorkomen en de veiligheid te waarborgen. Bij het Boerenbondsmuseum in Gemert staat tussen de akkers een kapelleke waar elk jaar het heilig lof plaatsvindt. En dit jaar is dat op zondag 23 augustus tussen 1 en 5 uur 's middags. Het gemeentekoor uit de Mortel zorgt voor de muziek. En daarnaast is er in de NCB-ruimte bij het restaurant een kleine tentoonstelling te zien. Hier ziet u voorwerpen uit de katholieke kerk. Kinderen kunnen er ook luisteren naar een verhaal uit de Bijbel, terwijl volwassenen hen uitleg geven over de diverse voorwerpen. Dat is dus een culturele middag voor jong en oud. Voor meer nieuws uit Labeek, Boekel en Gemerbakel ga je naar omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 regiobreek. Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. Klaar wakker.

Nobody Told Me met John Lennon is de opener voor vandaag van Klaar Wakker. Geboren zijn 920. Een hele goede morgen. Het is woensdag geworden, 19 augustus. Het is nog vroeg. We hebben veel muziek voor je tot aan 9 uur. Maar Three Doors Down.

0: Ricky, don't lose that number. Oftewel, verlies mijn telefoonnummer niet. En tegen die tijd dat je eraan toe bent, dan kun je mij alsnog weer bellen. Volgens mij was dat de samenvatting heel kort van het nummer. Steely Dan hoorde je. Woensdag is het vandaag, 19 augustus 2006. Daar gaan we naartoe. 20 jaar geleden dus. Hoe was toen het weer? Het was grijs en mistig met een zwakke wind. De maximumtemperatuur werd slechts 20 graden, 's nachts 12. De wind kwam uit het westen en in de loop van de dag brak wel de zon ook door.
1: Iedere ochtend lekker wakker worden. Klaar wakker. Ronnie Dijssen.

Stop in the Name of Love, zo'n nummer uit het verleden, wat heerlijk is om weer eens terug te horen. En dat zal waarschijnlijk eeuwig doorgaan, want het wordt al zo lang gedraaid. De Supremes waren dat trouwens. Uit een mooie tijd wat muziek betreft. Althans, dat geldt voor degene die, die toen een bepaalde leeftijd hadden, zeg maar. Laten we het daarbij houden. OSR 920, woensdagochtend. Fijn dat je erbij bent. Hier is voor jou Vornacht.

Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920. De aangekondigde importheffingen van 50% tegen Canada zijn op het laatste moment 3 dagen uitgesteld. Daarmee wordt een escalerend handelsconflict tussen de VS en Canada voor nu gesust. De beroemde Harvard University heeft een miljoenenschikking getroffen in de zaak rond verkochte lichaamsdelen. In totaal gaat $53 miljoen naar nabestaanden van mensen die hun lichaam ter beschikking hadden gesteld aan de wetenschap. Bij een mijnongeluk in de Centraal-Afrikaanse Republiek zijn zeker 30 mijnwerkers om het leven gekomen. In de kleine goudmijn bij de stad Aba in het oosten van het land zitten mogelijk nog mensen vast. Goed nieuws voor liefhebbers van de kinderserie De Fabeltjeskrant. Alle 1600 afleveringen zijn volledig gerestaureerd. Het weer, plaatselijk onweersbuien bij een zwakke tot matige westenwind. Vanmiddag is er iets meer zon. De maxima liggen vandaag rond de 20 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920.

Changes met David Bowie en heel wat anders. Pearl Jam daarvoor en Jeremiah hier op jouw station. We gaan naar het archiefnieuws van augustus. Niet zo heel veel vandaag. De gemeente Almere die presenteerde plannen voor een nieuwe wijk met 5000 woningen. Dat was in 2006. We hebben wel een sportvlag. Welke Nederlandse voetbalclub speelde in augustus 1996 een vriendschappelijke wedstrijd tegen Barcelona?

Michael Jackson, wat je er ook van vindt, maar zal waarschijnlijk nooit vergeten worden als het over zijn muziek gaat. Smooth Criminal hoorde je. Het was trouwens Feyenoord die in augustus 1996 een vriendschappelijke wedstrijd tegen Barcelona speelde. En dat was toen. Zometeen gaan we naar het nieuw. Naar het nu dus. Tandy Swims namelijk komt zo meteen voorbij met Mr. Know-It-All. En nu eerst Jennifer Lopez. Zo'n nazomers deuntje. I'm waiting for tonight.

0: Een moderne website in deze tijden is geen overbodige luxe. Maar wie kan die voor je realiseren? Brink Multimedia is er voor jou. Wij maken websites naar jouw smaak. Vanaf scratch gaan we met jou aan tafel en realiseren we jouw website. Een site die voor jou gaat werken. Kijk eens op brink-multimedia.nl.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 8 uur.
2: Dit is Edo Peters met het radionieuws op OSR 920. De aangekondigde importheffingen van 50% tegen Canada zijn op het laatste moment 3 dagen uitgesteld. Daarmee wordt een escalerend handelsconflict tussen de VS en Canada voor nu gesust. Canada had aangekondigd terug te zullen slaan met heffingen. De VS is verreweg de belangrijkste handelspartner voor Canada. Trump kondigde eerder ook importheffingen aan voor de EU, maar het Hoge Rechtshof in de VS heeft die maatregel in februari weer vernietigd. De beroemde Harvard University heeft een miljoenenschikking getroffen in de zaak rond verkochte lichaamsdelen. In totaal gaat $53 miljoen naar nabestaanden van mensen die hun lichaam ter beschikking hadden gesteld aan de wetenschap. Een echtpaar dat werkte voor het mortuarium van de Harvard Medical School werd vorig jaar veroordeeld tot celstraffen. Tussen 2018 en 2021 namen ze allerlei lichaamsdelen mee naar huis om die te verkopen op de zwarte markt. Nabestaanden spanden daarop collectief een rechtszaak aan tegen Harvard. Bij een mijnongeluk in de Centraal-Afrikaanse Republiek zijn zeker 30 mijnwerkers om het leven gekomen. In de kleine goudmijn bij de stad Aba in het oosten van het land zitten mogelijk nog mensen vast. De autoriteiten proberen hulp en bijstand te bieden aan de getroffenen. In de vaak kleine mijnen zijn de werkomstandigheden dikwijls slecht voor de vele duizenden mijnwerkers. Ook de veiligheid in de mijnen in de Centraal-Afrikaanse Republiek laat veel te wensen over. Goed nieuws voor liefhebbers van de kinderserie De Fabeltjeskrant. Alle 1600 afleveringen zijn volledig gerestaureerd. Vanaf vandaag worden de afleveringen met verbeterde beeld- en geluidskwaliteit stukje bij beetje online gezet op het YouTube-kanaal van De Fabeltjeskrant. De eerste 10 afleveringen staan inmiddels online. De Fabeltjeskrant was tussen 1968 en 1989 elke dag in de vroege avond op televisie te zien. Het weer, plaatselijk onweersbuien bij een zwakke tot matige westenwind. Vanmiddag is er iets meer zon. De maxima liggen vandaag rond de 20 graden. Tot zover het radio nieuws op OSR 920.
1: OSR 920, regiobreek.
3: Voor meer nieuws uit Labeek, Boekel en Gemmerbakel ga je naar omroeppeelrand.nl. Bij het Boerenbondsmuseum in Gemert staat tussen de akkers een kapelleke waar elk jaar het heilig lof plaatsvindt. En dit jaar is dat op zondag 23 augustus tussen 1 en 5 uur 's middags. Het gemeentekoor uit de Mortel zorgt voor de muziek. En daarnaast is er in de NCB-ruimte bij het restaurant een kleine tentoonstelling te zien. Hier ziet u voorwerpen uit de katholieke kerk. Kinderen kunnen er ook luisteren naar een verhaal uit de Bijbel, terwijl volwassenen hen uitleg geven over de diverse voorwerpen. Dat is dus een culturele middag voor jong en oud. Brabant Partners heeft 2 nieuwe voetfietsroutes ontwikkeld in samenwerking met Brabants Bodem. Via deze fietsroutes in de regio ontdekken bezoekers hoe voedsel, natuur, erfgoed, innovatie en recreatie elkaar kunnen versterken. Op een van de routes ligt ook de historische Koolse Watermolen. De molen is een geliefde stop met molenwinkel, maar is ook een officieel Van Gogh monument. Hier ervaren fietsers het landschap dat Vincent inspireerde en waarvan hij verschillende schilderijen maakte. Op dinsdag 18 augustus rukte de brandweer rond 9 uur 's ochtends uit voor een melding van een gaslekkage in de Marijkenstraat in Bakel. Ter plaatse bleek dat er inderdaad sprake was van een aanzienlijk gaslek. En dat lek ontstond tijdens het verwijderen van een boom waarbij een ondergrondse gasleiding is geraakt. Energiebedrijf Enexis kwam direct met 2 gespecialiseerde voertuigen ter plaatse. Hun eerste taak was het afsluiten van de gastoevoer om zo verdere gevaarlijke situaties te voorkomen en de veiligheid te waarborgen. De gemeente Gemert-Bakel organiseert een inloopavond over de geplande uitbreiding van bedrijventerrein Smart Park. Alle inwoners en belangstellenden zijn van harte uitgenodigd om de uitbreidingsplannen in te zien en om vragen te stellen aan de aanwezige projectleiders. De avond is op dinsdag 8 september in het gemeentehuis in Gemert en die is van 7 tot 9 uur 's avonds. Het is uw kans om meer te weten te komen en mee te denken over de ontwikkelingen van het bedrijvenpark. Voor meer nieuws uit Labeek, Boekel en Gemert-Bakel ga je naar omroeppeelrand.nl.
1: OSR 920 Regiobreek.
4: Ben je op zoek naar elektronica met de zekerheid van echte service? Bij EP Wim van den Broek geloven we in kwaliteit die jarenlang meegaat. Of het nu gaat om je wasmachine, tv of keukenapparatuur, wij helpen je graag. Voor een eerlijk advies op maat kom je naar EP Wim van den Broek. Laten installeren? Geen zorgen. Onze eigen technische dienst installeert het vakkundig voor je. Dat is de service van de specialist bij jou om de hoek. Je vindt ons aan de Rundstraat 13 in Boekel of check wimvdbroek.nl. EP Wim van den Broek. Jouw elektronica, onze passie.
1: Welkom. Dit is een nieuw uur.
5: OSR 920. Klaar wakker.

Woensdagochtend op OSR 920. Het tweede gedeelte van Klaarwakker is geopend met Duran Duran en Notorious. Goedemorgen, welkom terug. Tweede gedeelte dus met onder andere de top 1000 straks. 2 van 1 zometeen. En Overkill, en dat komt dan weer van Man at Work.

0: Lost Frequencies met Live It All hier bij ons. En ook Man at Work met Overkill. We gaan naar Barry Manilow toe. Daar hoor je twee nummers. Zometeen Hey Mambo. Dat doet hij met Cat Creole en zijn Coconuts. We beginnen met Mandy.
1: Eén artiest. Twee nummers. Dit is 2 van 1. 2 van 1.

0: even duidelijk zijn. Dat heette Hey Mambo.
1: Ja, het is niet heel gek. Heeft het ongeveer 180 keer gezongen, denk ik zo.
0: Barry Manilow, je hoort hem 2 keer hier, 2 van 1. Morgen weer iemand anders. Nu een band die nooit verveelt. ABBA, A Ring Ring.

0: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920. De aangekondigde importheffingen van 50% tegen Canada zijn op het laatste moment 3 dagen uitgesteld. Daarmee wordt een escalerend handelsconflict tussen de VS en Canada voor nu gesust. De beroemde Harvard University heeft een miljoenenschikking getroffen in de zaak rond verkochte lichaamsdelen. In totaal gaat $53 miljoen naar nabestaanden van mensen die hun lichaam ter beschikking hadden gesteld aan de wetenschap. Bij een mijnongeluk in de Centraal-Afrikaanse Republiek zijn zeker 30 mijnwerkers om het leven gekomen. In de kleine goudmijn bij de stad Aba in het oosten van het land zitten mogelijk nog mensen vast. Goed nieuws voor liefhebbers van de kinderserie De Fabeltjeskrant. Alle 1600 afleveringen zijn volledig gerestaureerd. Het weer, plaatselijk onweersbuien bij een zwakke tot matige westenwind. Vanmiddag is er iets meer zon. De maxima liggen vandaag rond de 20 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920.
1: OSR 920.
2: Klaar wakker.

0: Tia Buena en het nummer Real Girl. Een mooie naam voor een artiest trouwens.
1: Top 1000.
0: En daar vinden we vandaag Paul Simon en Graceland uit 1987. Paul Simon nam dit nummer op in een studio in Londen. De tekst gaat over een roadtrip naar Graceland, het huis van Elvis Presley. Simon gebruikte Zuid-Afrikaanse muzikanten voor het geluid en het verscheen op zijn album Graceland.

0: Generations of Love. Ja, aan het einde van een nummer dan worden teksten toch vaak herhaald. En valt me ook bij dit nummer weer op. Jesus Loves You was de band trouwens die het bracht.
1: I'll bring her coffee in the morning. She brings me in a piece. I take her out to fancy restaurants. She takes the sadness out of me. I make her cards on her birthday. She makes me a better man. I take her water when she's thirsty.

Dat peet Johnny Kemp aan het slot van Klaarwakker voor vandaag zit er alweer op. Jammer, het is alweer voorbij. Maar goed, morgen vroeg om 7 uur zijn we terug. Dat doen we met plezier. En hopelijk ben jij er dan ook weer bij. Ik wens je een hele mooie dag. Tot slot nog de Monkees. Wow.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 9 uur.
1: Dit is Edo Petrus met het radionieuws op OSR 920. Iran wil Zuid-Europese doelen bestoken als de Amerikaanse president Trump de strijd opvoert. Dat meldt de Financial Times op basis van bronnen rond de regering in Teheran. Als mogelijke doelen noemt de krant Cyprus en Bulgarije. Dat laatste land heeft zijn luchtmachtbasis Bessemer opengesteld om Amerikaanse vliegtuigen te laten bijtanken. Ingewijden in Teheran zeggen dat de oorlog snel wordt hervat. Ayatollah Mojtaba Khamenei benoemde al hardliners op militaire topposities. Zeker 9 doden en 6 gewonden bij een hotelbrand in de Indiase stad Kolkata. De brand woedde vannacht en sloeg ook over naar andere hotels. Er zouden 80 mensen uit het 5 verdiepingen tellende gebouw gered zijn, maar de bovenste verdieping is onbereikbaar. Volgens de politie kan het dodental nog verder oplopen. Mogelijk is de Indiase hotelbrand veroorzaakt door kortsluiting. De brandweer onderzoekt de zaak. Een ware inbraakgolf bij Nederlandse brandweerkazernes. Doelwit is zwaar gereedschap om daar weer andere inbraken mee te plegen. Vannacht was het raak in Sassenheim in Zuid-Holland. Gisteren werd ingebroken in het Brabantse Sint-Michielsgestel. Het is al de 62e inbraak in een brandweerkazerne dit jaar. Vooral hydraulisch gereedschap waarmee beknelde automobilisten worden bevrijd is in trek. Criminelen gebruiken de spullen voor inbraken bij juweliers en elektronicazaken. In Venlo is in iemands kledingkast een levende slang opgedoken. Het bleek te gaan om een jonge, overigens ongevaarlijke netpython. Die was ontsnapt uit het terrarium van een buurvrouw. Een volwassen netpython kan tot ruim 6 meter lang worden. De eigenares van de wurgslang gaat uitzoeken hoe het dier heeft kunnen ontsnappen en gaat ervoor zorgen dat het niet opnieuw gebeurt. Het weer, plaatselijk onweersbuien bij een zwakke tot matige westenwind. Vanmiddag is er iets meer zon. De maxima liggen vandaag rond de 20 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920, regiobreek.
2: Voor meer nieuws uit Laabeek, Boekel en Gemerbakel ga je naar omroeppeelrand.nl. Bij het Boerenbondsmuseum in Gemert staat tussen de akkers een kapelleke waar elk jaar het heilig lof plaatsvindt. En dit jaar is dat op zondag 23 augustus tussen 1 en 5 uur 's middags. Het gemeentekoor uit de Mortel zorgt voor de muziek. En daarnaast is er in de NCB-ruimte bij het restaurant een kleine tentoonstelling te zien. Hier ziet u voorwerpen uit de katholieke kerk. Kinderen kunnen er ook luisteren naar een verhaal uit de Bijbel, terwijl volwassenen hen uitleg geven over de diverse voorwerpen. Dat is dus een culturele middag voor jong en oud. Dinsdagochtend 18 augustus was er een ernstig ongeval op industrieterrein De Bosbeemte in Beek en Donk. Een vrachtwagenchauffeur was daardoor nog onbekende oorzaak met zijn auto tegen een muurtje gereden. De impact was zo groot dat de dieseltank van de vrachtwagen openscheurde. Grote hoeveelheden diesel begonnen direct weg te lekken op het wegdek, maar ook in het nabijgelegen laadhok. De brandweer kwam snel ter plaatse en nam meteen maatregelen. Er was 300 liter diesel gelekt en dat is over de straat gestroomd. Op dinsdag 18 augustus rukte de brandweer rond 9 uur 's ochtends uit voor een melding van een gaslekkage in de Marijkenstraat in Bakel. Ter plaatse bleek dat er inderdaad sprake was van een aanzienlijk gaslek. En dat lek ontstond tijdens het verwijderen van een boom waarbij een ondergrondse gasleiding is geraakt. Energiebedrijf Enexis kwam direct met 2 gespecialiseerde voertuigen ter plaatse. Hun eerste taak was het afsluiten van de gastoevoer om zo verdere gevaarlijke situaties te voorkomen en de veiligheid te waarborgen. De gemeente Gemerbakel organiseert een inloopavond over de geplande uitbreiding van bedrijventerrein Smart Park. Alle inwoners en belangstellenden zijn van harte uitgenodigd om de uitbreidingsplannen in te zien en om vragen te stellen aan de aanwezige projectleiders. De avond is op dinsdag 8 september in het gemeentehuis in Gemert en die is van 7 tot 9 uur 's avonds. Het is uw kans om meer te weten te komen en mee te denken over de ontwikkelingen van het bedrijvenpark. Voor meer nieuws uit Laabeek, Boekel en Gemerbakel ga je naar omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek.
3: Wil je snel en betaalbaar online? Bij 123 domeinregistratie regel je alles in één keer via één betrouwbare Nederlandse aanbieder. Voor het ongelooflijke bedrag van slechts €99 bouwen we jouw website. Wij verzorgen ook domeinnaam, hosting en SSL-certificaat. Wil je een website zonder zorgen? Neem dan een onderhoudscontract en wij zorgen voor de updates. Kies uit vele domeinextensies en profiteer van onze persoonlijke service. 123domeinregistratie.nl. Bezoek 123domeinregistratie.nl en start vandaag nog met jouw online avontuur.
0: Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. Muziekfabriek.
0: Ben van Riel.

0: Monday Blues Brothers and Everybody Needs Somebody to Love uit de gelijknamige film The Blues Brothers. Goedemorgen, van harte welkom. Oh, het is alweer woensdagochtend. Kijkend op de kalender 19-8-2026 tot om 12 uur zit muziekfabriek. Dankjewel aan Ronnie Thijs voor de afgelopen 2 uur klaarwakker. Op het laatste moment stelt Trump importheffingen tegen Canada uit. En ondanks onrust in de wereld is de omzet van de Nederlandse industrie fors gegroeid. Dus wat dat betreft gaat het nog niet zo heel erg slecht in ons eigen landje. Tot om 12 uur zit muziekfabriek. Ik heb voor jou de plaats een verhaal. Leuke berichten in de verjaardagskalender. Ach, dat hoor je elke dag. Alleen de muziek is anders. En daar gaan we nu mee beginnen.
1: Ben van Rio.

Bananarama, Robert De Niro's Waiting, 10cc en Good Morning Judge. Dit is OSR 920. Je kent ze nog van Skandaal in Spillebetsirik. En dat was de grote hit. Daarna maakten ze nog een klein hitje en die gaan we nu draaien. Ik heb het over de Spider Murphy Gang. En ik schouw dich aan. En dat draaien we hier op OSR 920.

en regenachtig. Maar in de middag volgen weer buien. De zon schijnt ook en het wordt zo'n 20 graden. Er staat een matige westenwind. Donderdag tot en met zaterdag komt het tot buien, maar tussendoor schijnt ook de zon. Het is ongeveer 21 graden. En vanaf zondag is het een aantal dagen droog met meer zon.

Sunny and Cher and the beat goes on. Laura Branigan and you take my self-control. Daarvoor hadden we ook nog Gwyn Bastos. De plaat die momenteel weer een hit is in het Nederlands. Maar dit was het origineel. Loop die love. OSA 920. Ach, de regen die komt weer langzaam maar zeker onze kant op. Dus dat betekent dat we even een nat plaatje gaan draaien. Kane, rain down on me.

Griet zoals een friet. Skik, samen met Daniel Lohuus, Marianne Rosenberg en ik ben wie doe. Dat is wel weer de eerste uur van Muziekfabriek voor vandaag. Zo direct nog 2 uur lang de beste hits en onder andere de platen zijn verhaal. Tot het nieuws, Aldi Barge.

Buddy Holly. Buddy Holly was killed in a plane crash.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 10 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op OSR 920. In België is munitie uit de Tweede Wereldoorlog ontploft bij de grote natuurbrand die daar woedt. De hulpdiensten liepen geen gevaar, ook niemand raakte gewond. De enorme natuurbrand is inmiddels ingedampt, maar nog niet onder controle. Hulpdiensten wisten waar de munitie lag omdat het gebied nauwkeurig in kaart was gebracht. Het vuur woedt in het oosten van België, dicht bij de Duitse en Nederlandse grens. Het is de grootste natuurbrand ooit bij onze zuiderburen. Iran wil Zuid-Europese doelen bestoken als de Amerikaanse president Trump de strijd opvoert. Dat meldt de Financial Times op basis van bronnen rond de regering in Teheran. Als mogelijke doelen noemt de krant Cyprus en Bulgarije. Dat laatste land heeft zijn luchtmachtbasis Bessemer opengesteld om Amerikaanse vliegtuigen te laten bijtanken. Ingewijden in Teheran zeggen dat de oorlog snel wordt hervat. Ayatollah Mojtaba Khamenei benoemde al hardliners op militaire topposities. Zeker 9 doden en 6 gewonden bij een hotelbrand in de Indiase stad Kolkata. De brand woedde vannacht en sloeg ook over naar andere hotels. Er zouden 80 mensen uit het 5 verdiepingen tellende gebouw gered zijn, maar de bovenste verdieping is onbereikbaar. Volgens de politie kan het dodental nog verder oplopen. Mogelijk is de Indiase hotelbrand veroorzaakt door kortsluiting. De brandweer onderzoekt de zaak. Bij Hazenswouderdorp is vanochtend een dode gevallen bij een frontale botsing tussen een vrachtwagen en een personenauto. Het slachtoffer is een 41-jarige man uit Zoeterwoude. Meerdere brandweereenheden en duikteams zijn ingezet. Ook werd een traumahelikopter naar de plek des onheils gestuurd. Vanwege het ongeval werd de provinciale weg N455 afgesloten. De politie onderzoekt de exacte toedracht van het ongeval. Het weer, plaatselijk onweersbuien bij een zwakke tot matige westenwind. Vanmiddag is er iets meer zon. De maxima liggen vandaag rond de 20 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920 Regiobreek.
2: Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerbakel ga je naar omroeppeelrand.nl. De gemeente Gemerbakel organiseert een inloopavond over de geplande uitbreiding van bedrijventerrein Smart Park. Alle inwoners en belangstellenden zijn van harte uitgenodigd om de uitbreidingsplannen in te zien en om vragen te stellen aan de aanwezige projectleiders. De avond is op dinsdag 8 september in het gemeentehuis in Gemert en die is van 7 tot 9 uur 's avonds. Het is uw kans om meer te weten te komen en mee te denken over de ontwikkelingen van het bedrijvenpark. Op dinsdag 18 augustus rukte de brandweer rond 9 uur 's ochtends uit voor een melding van een gaslekkage in de Marijkenstraat in Bakel. Ter plaatse bleek dat er inderdaad sprake was van een aanzienlijk gaslek. En dat lek ontstond tijdens het verwijderen van een boom waarbij een ondergrondse gasleiding is geraakt. Energiebedrijf Enexis kwam direct met 2 gespecialiseerde voertuigen ter plaatse. Hun eerste taak was het afsluiten van de gastoevoer om zo verdere gevaarlijke situaties te voorkomen en de veiligheid te waarborgen. Dinsdagochtend 18 augustus was er een ernstig ongeval op industrieterrein De Bosbeemt in Beek en Donk. Een vrachtwagenchauffeur was daardoor nog onbekende oorzaak met zijn auto tegen een muurtje gereden. De impact was zo groot dat de dieseltank van de vrachtwagen openscheurde. Grote hoeveelheden diesel begonnen direct weg te lekken op het wegdek, maar ook in het nabijgelegen laadhok. De brandweer kwam snel ter plaatse en nam meteen maatregelen. Er was 300 liter diesel gelekt en dat is over de straat gestroomd. Bij het Boerenbondsmuseum in Gemert staat tussen de akkers een kapelleke waar elk jaar het heilig lof plaatsvindt. En dit jaar is dat op zondag 23 augustus tussen 1 en 5 uur 's middags. Het gemeentekoor uit de Mortel zorgt voor de muziek. En daarnaast is er in de NCB-ruimte bij het restaurant een kleine tentoonstelling te zien. Hier ziet u voorwerpen uit de katholieke kerk. Kinderen kunnen er ook luisteren naar een verhaal uit de Bijbel, terwijl volwassenen hen uitleg geven over de diverse voorwerpen. Dat is dus een culturele middag voor jong en oud. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerbakel ga je naar omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek.
3: Ben je op zoek naar elektronica met de zekerheid van echte service? Bij EP Wim van den Broek geloven we in kwaliteit die jarenlang meegaat. Of het nu gaat om je wasmachine, tv of keukenapparatuur, wij helpen je graag. Voor een eerlijk advies op maat kom je naar EP Wim van den Broek. Laten installeren? Geen zorgen. Onze eigen technische dienst installeert het vakkundig voor je. Dat is de service van de specialist bij jou om de hoek. Je vindt ons aan de Rundstraat 13 in Boekel of check wimvdbroek.nl. EP Wim van den Broek, jouw elektronica, onze passie.
0: Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. Muziekfabriek.
0: Ben van Riel.

0: Ken je dit nog uit de jaren 80? Mike and the Mechanics en Silent Running, Patron Dre en Mysterious Girl.
1: Ben van Riel.
0: Vandaag staat bewolkt en regenachtig, maar in de middag volgen weer buien. De zon schijnt ook en dat wordt vanmiddag zo'n 20 graden. Goedemorgen, OSR 920. Ah, dit is gezellig. Jack Jersey in de studio.

Als ik hier zo in de computer kijk, is de lijst best wel wat indrukwekkend aan het worden hoor, van Guus Meeuwis. Een heleboel platen heeft hij gemaakt en altijd een keuze die moeilijk is om te maken. Maar ditmaal draaiden we Tranen Gelachen Live and I Alone op OSR 920. Naar de jaren 70 met Chicago, Saturday in the Park.

0: Tony Braxton. And who was... Sorry, die was de boss. Len Barry, 1, 2, 3, half elf. Het is tijd voor een hele leuke.
1: De plaat en zijn verhaal.
2: De mooiste verhalen achter de beste popsongs. De plaat en zijn verhaal.
3: Ik ben geboren in deze vallei, in een klein dorpje vlakbij de rivier. In zo'n dorp verandert er bijna nooit iets. Het leven is nu nog steeds hetzelfde als vroeger. Mijn jeugd leek dan ook heel veel op die van mijn vader en op die van zijn vader. Toen ik nog jong was, kreeg ik een vriendinnetje, Mary, die op dezelfde school zat als ik. 17 jaar waren we toen allebei. Op een mooie dag reden we naar een plaats net buiten de vallei, want daar is het veel mooier dan bij ons. Op een prachtige plek bij de rivier trokken we onze kleren uit en doken het water in, zodat we met z'n tweeën even alleen konden zijn. Maar ja, soms gaan dingen niet zoals je ze van tevoren plant. Mary raakte zwanger, zodat mijn cadeau voor mijn 19e verjaardag er anders uitzag dan ik had verwacht. Een trouwpak en een trouwboekje. Daar kon ik het mee doen. Onze trouwdag was ook totaal anders dan we ons hadden voorgesteld. Geen blije gezichten, geen romantische trouwkapel, geen bruidsjurk. Nee, we trouwden snel bij een ambtenaar en daarmee was de zaak afgedaan. In het begin ging het wel goed tussen ons. Ik vond een baan bij een bouwbedrijf, maar de laatste tijd hebben ze bijna geen klussen meer voor me. Tja, de slechte economie, hè. En daardoor wordt alles minder. En onze relatie heeft daar zwaar onder te lijden. We worden steeds onverschilliger tegen elkaar. Ik kan me die nachten bij de rivier nog zo goed herinneren. Daar lagen we dan met z'n tweeën aan het water dicht tegen elkaar aan. En als ik daaraan terugdenk, moet ik meteen ook denken aan de dromen die we toen hadden. Dromen die nooit zijn uitgekomen. Dus, weet je wat, liefste? Ga nog één keer met me mee naar die bijzondere plek, net als vroeger. Voordat onze rivier, net als onze liefde, definitief opdroogt.

Sir Cliff Richard uit Brief van de Jaren 60 en The Young Ones. Bezit en Rockin' the Trolls. En The Righteous Brothers hadden we ook nog een Unchained Melody. Zo direct het laatste gedeelte muziek van Brief voor vandaag, van deze woensdag. Tot die tijd, Milo. You don't know.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 11 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op OSR 920. De Arnhemse politie heeft 7 mensen opgepakt na onrust in de wijk Geitenkamp. 4 van hen zijn minderjarig, de anderen zijn tussen de 18 en 23 jaar oud. De jongeren staken vuurwerk af, gooiden ruiten in en liepen door de buurt met bivakmutsen. Ze zijn opgepakt op basis van de regels over samenscholing. Daarna keerde de rust terug in de Gelderse stad. Het is volgens de politie al enkele dagen onrustig in de Arnhemse wijk Geitenkamp. Boeren rijden vandaag met hun trekkers in een protestmars langs alle 12 gemeentehuizen in Drenthe. Ze ageren tegen de stikstofplannen van het kabinet. Omdat de politie op zal treden tegen boeren die op auto- of snelwegen rijden, laten ze dat nu achterwege. Ook rondrijden met afgeplakte kentekens wordt aangepakt. De boerenprotesten liggen bepaald niet lekker meer bij de burger. Uit een enquête blijkt dat 60% van de Nederlanders wel klaar is met langzaam rijdende trekkers op plekken waar dat helemaal niet mag. Huishoudens hadden nog nooit voor zoveel geld aan beleggingen, 234 miljard euro. Dat staat in een overzicht van de Nederlandse Bank. In de eerste 6 maanden van dit jaar steeg het bedrag met 15%, onder meer door stijgende beurskoersen. Nederlanders steken het meeste geld in beleggingsfondsen, ruim 91 miljard euro. Ook SpaceX van Elon Musk wist veel Nederlandse beleggers te interesseren. De populairste aandelen bij particulieren zijn ASML, Shell en Rabobank. In België is munitie uit de Tweede Wereldoorlog ontploft bij de grote natuurbrand die daar woedt. De hulpdiensten liepen geen gevaar, ook niemand raakte gewond. De enorme natuurbrand is inmiddels ingedamd, maar nog niet onder controle. Hulpdiensten wisten waar de munitie lag omdat het gebied nauwkeurig in kaart was gebracht. Het vuur woedt in het oosten van België, dicht bij de Duitse en Nederlandse grens. Het is de grootste natuurbrand ooit bij onze zuiderburen. Het weer, plaatselijk onweersbuien bij een zwakke tot matige westenwind. Vanmiddag is er iets meer zon. De maxima liggen vandaag rond de 20 graden. Tot zover het radio nieuws op OSR 920.
0: OSR 920 regiobreek.
2: Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerbakel ga je naar omroeppeelrand.nl. Brabant Partners heeft 2 nieuwe voetfietsroutes ontwikkeld in samenwerking met Brabants Bodem. Via deze fietsroutes in de regio ontdekken bezoekers hoe voedsel, natuur, erfgoed, innovatie en recreatie elkaar kunnen versterken. Op een van de routes ligt ook de historische Koolse Watermolen. De molen is een geliefde stop met molenwinkel, maar is ook een officieel Van Gogh monument. Hier ervaren fietsers het landschap dat Vincent inspireerde en waarvan hij verschillende schilderijen maakte. Bij het Boerenbondsmuseum in Gemert staat tussen de akkers een kapelleke waar elk jaar het heilig lof plaatsvindt. En dit jaar is dat op zondag 23 augustus tussen 1 en 5 uur 's middags. Het gemeentekoor uit de Mortel zorgt voor de muziek. En daarnaast is er in de NCB-ruimte bij het restaurant een kleine tentoonstelling te zien. Hier ziet u voorwerpen uit de katholieke kerk. Kinderen kunnen er ook luisteren naar een verhaal uit de Bijbel, terwijl volwassenen hen uitleg geven over de diverse voorwerpen. Dat is dus een culturele middag voor jong en oud. De gemeente Gemerbakel organiseert een inloopavond over de geplande uitbreiding van bedrijventerrein Smart Park. Alle inwoners en belangstellenden zijn van harte uitgenodigd om de uitbreidingsplannen in te zien en om vragen te stellen aan de aanwezige projectleiders. De avond is op dinsdag 8 september in het gemeentehuis in Gemert en die is van 7 tot 9 uur 's avonds. Het is uw kans om meer te weten te komen en mee te denken over de ontwikkelingen van het bedrijvenpark. Op dinsdag 18 augustus rukte de brandweer rond 9 uur 's ochtends uit voor een melding van een gaslekkage in de Marijkenstraat in Bakel. Ter plaatse bleek dat er inderdaad sprake was van een aanzienlijk gaslek. En dat lek ontstond tijdens het verwijderen van een boom waarbij een ondergrondse gasleiding is geraakt. Energiebedrijf Enexis kwam direct met 2 gespecialiseerde voertuigen ter plaatse. Hun eerste taak was het afsluiten van de gastoevoer om zo verdere gevaarlijke situaties te voorkomen en de veiligheid te waarborgen. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerbakel ga je naar omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 regiobreek.
3: Dit programma wordt u aangeboden door M. van der Heijden, Autocentrum Zijtaart.
0: Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. Muziekfabriek.
0: Ben van Riel.

0: Ben van Rio.
1: Vandaag start bewolkt en regenachtig, maar in de middag volgen wat meer buien. De zon schijnt ook tot vandaag zo'n 20 graden. Goedemorgen, dit is OSR 920.

0: Als je op een feestje zit, is dit geen leuke plaat, want dat betekent dat het afgelopen is. Ja, Donna Summer and The Last Dance, Nick Kamen and Loving You Sweeter Than Ever.
1: Van harte gefeliciteerd.
0: Dat zeggen tegen Pieter-Jan van Elzen, die is vandaag jarig.
2: Zeg me dat het niet zo is. Zeg me dat het niet zo is. Zeg me dat het niet...

Maar nog één keer dan, vooruit. Labouche en Baby Falling in Love Again. Teskey Brothers and Paint My Heart. 19 augustus. Vandaag is het de internationale dag van de fotografie. Het is de internationale dag van de humanitaire hulp. En het is de internationale dag van de Orang-Oetang.

Dave D. Doji, Biggie Mikkertich en de Legend of Xanadu hier op OSR 920, 19 augustus 1960. Lanceerde de Sovjet-Unie de Sputnik 5. Aan boord zaten onder meer de twee honden Belka en Stelka. Ze waren de allereerste levende wezens die een baan om de aarde maakten en weer veilig levend terugkeerden op aarde.

Harry Jekkers. Hij treedt niet meer op, maar zijn muziek is er gelukkig nog wel. Klein orkest. Later is al lang begonnen Jimmy Bohorn en Let Me Be Your Lover. Zo direct naar het nieuws. Leo van der Boom op de radio. Pretenders, Brass in Pocket.

0: Dit programma werd u aangeboden door Autocentrum M. van der Heijden Zijtaart.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 12 uur.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op OSR 920. Oppositiepartijen Pro en Ja 21 moeten elkaar niet uitsluiten bij de begrotingsgesprekken. Dat vindt D66-fractievoorzitter Jan-Pater Notte. Beide partijen hebben aangegeven dat de verschillen te groot zijn. Volgens Pater Notte zijn er weinig oppositiepartijen die mee willen denken, dus moeten ze elkaar niet uitsluiten. 10 zetels heeft het minderheidskabinet nog nodig voor een meerderheid in de Tweede Kamer, maar het kabinet is uit op een nog bredere meerderheid. Na DNA-onderzoek is in Zwitserland de identiteit vastgesteld van twee mannen van wie eind vorige maand de stoffelijke resten in het kanton Valais zijn gevonden. Het gaat inderdaad om twee Belgen. Zij waren toen zij in 1992 zoek raakten 39 en 41 jaar oud. De autoriteiten hadden ook hun documenten gevonden. Het tweetal verdween tijdens een bergtocht op het Weissmies-massief. Zij waren door slecht weer overvallen en bereikten nooit hun hut. Er is destijds naar de twee gezocht, maar toen werd er alleen een rugzak gevonden. Boeren rijden vandaag met hun trekkers in een protestmars langs alle 12 gemeentehuizen in Drenthe. Ze ageren tegen de stikstofplannen van het kabinet. Omdat de politie zal optreden tegen boeren die op auto of snelwegen rijden, laten de boeren dat nu achterwege. Ook rondrijden met afgeplakt kenteken wordt aangepakt. De boerenprotesten liggen ook bepaald niet lekker meer bij de burger. Uit een enquête blijkt dat 60% van de Nederlanders wel klaar is met langzaam rijdende trekkers op plekken waar het niet mag. De organisatie van de 255 kilometer lange wielertocht Diekirch-Valkenswaard, die voor komende zaterdag in de agenda staat, gaat vanwege de brand in het Belgische natuurgebied Hoge Venen niet door. De route van de tocht loopt dwars door het natuurgebied en de organisatie vindt dat de gezondheid en veiligheid van vrijwilligers en deelnemers op de eerste plaats staat. De kortere tocht van zo'n 150 kilometer gaat wel door. Het weer grotendeels bewolkt met hier en daar buien. Aan de kust kan het opklaren. Bij een matige west- tot zuidwestelijke wind wordt het een graad of 20. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: OSR 920, regiobreek.
3: Voor meer nieuws uit Labeek, Boekel en Gemerbakel ga je naar omroeppeelrand.nl. De gemeente Gemerbakel organiseert een inloopavond over de geplande uitbreiding van bedrijventerrein Smart Park. Alle inwoners en belangstellenden zijn van harte uitgenodigd om de uitbreidingsplannen in te zien en om vragen te stellen aan de aanwezige projectleiders. De avond is op dinsdag 8 september in het gemeentehuis in Gemert en die is van 7 tot 9 uur 's avonds. Het is uw kans om meer te weten te komen en mee te denken over de ontwikkelingen van het bedrijvenpark. Bij het Boerenbondsmuseum in Gemert staat tussen de akkers een kapelleke waar elk jaar het heilig lof plaatsvindt. En dit jaar is dat op zondag 23 augustus tussen 1 en 5 uur 's middags. Het gemeentekoor uit de Mortel zorgt voor de muziek. En daarnaast is er in de NCB-ruimte bij het restaurant een kleine tentoonstelling te zien. Hier ziet u voorwerpen uit de katholieke kerk. Kinderen kunnen er ook luisteren naar een verhaal uit de Bijbel, terwijl volwassenen hen uitleg geven over de diverse voorwerpen. Dat is dus een culturele middag voor jong en oud. Op dinsdag 18 augustus rukte de brandweer rond 9 uur 's ochtends uit voor een melding van een gaslekkage in de Marijkenstraat in Bakel. Ter plaatse bleek dat er inderdaad sprake was van een aanzienlijk gaslek. En dat lek ontstond tijdens het verwijderen van een boom waarbij een ondergrondse gasleiding is geraakt. Energiebedrijf Enexis kwam direct met twee gespecialiseerde voertuigen ter plaatse. Hun eerste taak was het afsluiten van de gastoevoer om zo verdere gevaarlijke situaties te voorkomen en de veiligheid te waarborgen. Brabant Partners heeft twee nieuwe voetfietsroutes ontwikkeld in samenwerking met Brabants Bodem. Via deze fietsroutes in de regio ontdekken bezoekers hoe voedsel, natuur, erfgoed, innovatie en recreatie elkaar kunnen versterken. Op een van de routes ligt ook de historische Koolse Watermolen. De molen is een geliefde stop met molenwinkel, maar is ook een officieel Van Gogh monument. Hier ervaren fietsers het landschap dat Vincent inspireerde en waarvan hij verschillende schilderijen maakte. Voor meer nieuws uit Labeek, Boekel en Gemerbakel ga je naar omroeppeelrand.nl.
1: OSR 920 Regiobreek.
4: Welkom. Dit is een nieuw uur.
5: OSR 920. Broodje OSR.
4: Leo van den Boom.

En voor de muziek van deze dames hoef je niet zo ver weg. Ze komen uit Nederland. Je hoorde Maywood. Het ging wel over Rio. Het is de eerste plaat op deze woensdagmiddag. Fijn dat je luistert. Dit is Broodje, we zeggen. En we danken Ben van Riel. Graag tot morgen. En we gaan verder met Alvaro Soler. Goedemiddag.

toch heeft deze man mooie muziek gemaakt. Nathaniel Radcliffe, onthoud die naam. We gaan later deze week een andere plaat van deze man draaien. Bankstand of the Night Sweats hoorde je SOB van een niet zo lang geleden. En daarvoor Rod Stewart. De herkenbare stem op de radio hier bij Oorzaak 920. The Killing of Georgie. En verder met deze allerbekendste plaat van Oasis. Dit is Wonderwall op OSR 920.

Fatal Flowers hoorde je en The Younger Days. Tijdens het broodje over zijn muziek, tijdens de lunch mocht je er allemaal zijn aan de lunch. Eet smakelijk. Zometeen de hoofdpunten uit het radio nieuws. Bij ook de weersverwachting daarvoor nog. DOJ's, dit is I Love.

Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920. Oppositiepartijen Pro en Ja 21 moeten elkaar niet uitsluiten bij de begrotingsgesprekken. Dat vindt D66-fractievoorzitter Jan Pater Notte. Na DNA-onderzoek is in Zwitserland de identiteit vastgesteld van twee mannen van wie eind vorige maand de stoffelijke resten in het kanton Valais zijn gevonden. Het gaat inderdaad om twee Belgen. Boeren rijden vandaag met hun trekkers in een protestmars langs alle 12 gemeentehuizen in Drenthe. Ze ageren tegen de stikstofplannen van het kabinet. De organisatie van de 255 kilometer lange wielertocht Diekirch-Valkenswaard, die voor komende zaterdag in de agenda staat, gaat vanwege de brand in het Belgische natuurgebied Hoge Venen niet door. Het weer grotendeels bewolkt.

Een geweldige zangeres deze, Duffy. Je hoorde een van haar hits, Stepping Stone. Zometeen muziek van The Easy Beats, Friday on My Mind. Dat is onderweg op deze woensdagmiddag. Daarvoor Yazoo, de band van Vince Clark en natuurlijk Alison Moyet. Een van hun hits, dit is Don't Go.

draaide gisteren nog Must Be Crazy For Me, maar dit is en blijft haar allergrootste hit die ze maakt in Nederland. Like The Way I Do natuurlijk was dat muziek van Melissa Etheridge. En dit is Cameron Whitcomb, te vinden in onze Nederlandse hitlijst van dit moment.

Yet, Are You Gonna Be My Girl, zojuist. De volgende was Sydney Youngblood. If Only I Could. Laatste plaat dit uur voor het nieuws. Is een medley van oude nummers gezongen door Long Tall Ernie en The Shakers. Graag tot zo.

0: Een moderne website in deze tijden is geen overbodige luxe. Maar wie kan die voor je realiseren? Brink Multimedia is er voor jou. Wij maken websites naar jouw smaak. Vanaf scratch gaan we met jou aan tafel en realiseren we jouw website. Een site die voor jou gaat werken. Kijk eens op brink-multimedia.nl.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 1 uur.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op OSR 920. Er wordt steeds vaker in brandweerkazernes ingebroken. Ondertussen gaat het al om zo'n 60 inbraken. Gisteren heeft de politie een 21-jarige verdachte uit Haarlem kunnen oppakken na een poging tot inbraak bij de brandweerkazerne in Sparendam op 18 maart. Rond 3:30 s'nachts zag een getuige iemand op de roldeur van de kazerne slaan. Daarop ging het alarm af en ging de verdachte er als een haas vandoor. Tijdens het politieonderzoek werden bloedsporen gevonden. Dankzij een DNA-match kon de verdachte gisteren worden gearresteerd. Volgens een bron binnen de NAVO is het bondgenootschap voorbereid op Iraanse raketaanvallen. Iran zou van plan zijn om ook andere bondgenoten van de Verenigde Staten aan te vallen. Denk daarbij aan doelen in Cyprus en Bulgarije. De bron laat weten dat de NAVO klaarstaat om elke dreiging aan te pakken en dat altijd zal doen waar nodig is om de NAVO-landen te verdedigen. Eerder viel Iran Amerikaanse bondgenoten in het Midden-Oosten aan en waren vooral de Verenigde Arabische Emiraten, Qatar, Saudi-Arabië en Kuwait doelwit. Buitenlandminister Berendsen meldt dat de sancties die Amerika heeft aangekondigd tegen medewerkers van het Haagse Internationaal Strafhof door Nederland worden afgekeurd. Nederland heeft een speciale verantwoordelijkheid als gastland van het ICC. Achter de schermen wordt er hard gewerkt om de sancties te verzachten, maar tot dusver hebben die inspanningen nog weinig opgeleverd. Gisteren werden er opnieuw sancties opgelegd aan een aanklager en de voorzitter van het hof. De Britse regisseur John Irvin is overleden, dat heeft zijn producent laten weten. Irvin was onder andere bekend van de televisieserie Tinker Tailor Soldier Spy en films als Dog of War, Raw Deal en Hamburger Hill. Tinker Tailor Soldier Spy won onder andere 2 BAFTA's. Irvins laatste film uit 2016 was Mandela's Gun. John Irvin is 86 jaar geworden. Het weer grotendeels bewolkt met hier en daar buien. Aan de kust kan het opklaren. Bij een matige west- tot zuidwestelijke wind wordt het een graad of 20. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: OSR 920, regiobreek.
3: Voor meer nieuws uit Labeek, Boekel en Gemerbakel ga je naar omroeppeelrand.nl. Bij het Boerenbondsmuseum in Gemert staat tussen de akkers een kapelleke waar elk jaar het heilig lof plaatsvindt. En dit jaar is dat op zondag 23 augustus tussen 1 en 5 uur 's middags. Het gemeentekoor uit de Mortel zorgt voor de muziek. En daarnaast is er in de NCB-ruimte bij het restaurant een kleine tentoonstelling te zien. Hier ziet u voorwerpen uit de katholieke kerk. Kinderen kunnen er ook luisteren naar een verhaal uit de Bijbel, terwijl volwassenen hen uitleg geven over de diverse voorwerpen. Dat is dus een culturele middag voor jong en oud. Dinsdagochtend 18 augustus was er een ernstig ongeval op industrieterrein De Bosbeemte in Beek en Donk. Een vrachtwagenchauffeur was daardoor nog onbekende oorzaak met zijn auto tegen een muurtje gereden. De impact was zo groot dat de dieseltank van de vrachtwagen openscheurde. Grote hoeveelheden diesel begonnen direct weg te lekken op het wegdek, maar ook in het nabijgelegen laaddok. De brandweer kwam snel ter plaatse en nam meteen maatregelen. Er was 300 liter diesel gelekt en dat is over de straat gestroomd. Brabant Partners heeft 2 nieuwe voetfietsroutes ontwikkeld in samenwerking met Brabants Bodem. Via deze fietsroutes in de regio ontdekken bezoekers hoe voedsel, natuur, erfgoed, innovatie en recreatie elkaar kunnen versterken. Op een van de routes ligt ook de historische Koolse Watermolen. De molen is een geliefde stop met molenwinkel, maar is ook een officieel Van Gogh monument. Hier ervaren fietsers het landschap dat Vincent inspireerde en waarvan hij verschillende schilderijen maakte. De gemeente Gemerbakel organiseert een inloopavond over de geplande uitbreiding van bedrijventerrein Smart Park. Alle inwoners en belangstellenden zijn van harte uitgenodigd om de uitbreidingsplannen in te zien en om vragen te stellen aan de aanwezige projectleiders. De avond is op dinsdag 8 september in het gemeentehuis in Gemert en die is van 7 tot 9 uur 's avonds. Het is uw kans om meer te weten te komen en mee te denken over de ontwikkelingen van het bedrijvenpark. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerbakel ga je naar omroeppeelrand.nl.
1: OSR 920 Regiobreek. Welkom. Dit is een nieuw uur.
2: OSR 920. Broodje OSR.
1: Leo van den Boom.

0: De wereldact Coldplay, de eerste plaats na het nieuws en het nieuws uit uw regio. Talk hoorde je. Daarmee zijn we begonnen aan deel 2 van Broodje over Zerk Muziek tijdens de lunch op deze regenachtige woensdagmiddag. Zometeen Armin van Buren, maar nu Cadans. Goedemiddag.
1: Ik had het je nog niet gezegd.

En we draaien de platen helemaal. Ricky Lee Jones en Chuckles in Love. En daarvoor dus Coming Around Again van Armin van Buuren. Een geweldige DJ van Vaderlandsbodem. En dit is Clash. Should I stay or should I go?

Romantiek. Op OSN 9 2-0. Het geluid van London Beat en Falling in Love Again. Zometeen de hoofdpunten uit het radio nieuws. 2 oktober, verwachting daarvoor nog Jeff Special. In a land of hope.

0: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920. Er wordt steeds vaker in brandweerkazernes ingebroken. Ondertussen gaat het al om zo'n 60 inbraken. Gisteren heeft de politie een 21-jarige verdachte uit Haarlem kunnen oppakken na een poging tot inbraak bij de brandweerkazerne in Sparendam op 18 maart. Volgens een bron binnen de NAVO is het bondgenootschap voorbereid op Iraanse raketaanvallen. Iran zou van plan zijn om ook andere bondgenoten van de Verenigde Staten aan te vallen. Denk daarbij aan doelen in Cyprus en Bulgarije. Buitenlandminister Berendsen meldt dat de sancties die Amerika heeft aangekondigd tegen medewerkers van het Haagse Internationaal Strafhof door Nederland worden afgekeurd. De Britse regisseur John Irvin is overleden, dat heeft zijn producent laten weten. Irvin was onder andere bekend van de televisieserie Tinker Tailor Soldier Spy en films als Dog of War, Raw Deal en Hamburger Hill. John Irvin is 86 jaar geworden. Het weer grotendeels bewolkt met hier en daar buien. Aan de kust kan het opklaren. Bij een matige west- tot zuidwestelijke wind wordt het een graad of 20. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920.
1: Beleef de hits. OSR 920.
2: Broodje OSR.

was gisteren exact 57 jaar geleden dat er een einde kwam aan het vierdaags muziekfestival Woodstock. Het werd bezongen door de formatie Matthew Southern Comfort. Zometeen Tom Jones, maar nu de Italiaanse zanger Zucchero Fanaciari. Chivo.

Muziek van onze eigen Sanne Hans, beter bekend als Miss Montreal. Alles vergeven, een Nederlandstalige plaat op zijn tijd hier bij OZ 920. Daarvoor Tom Jones en If I Only Knew. Tijd voor symfonische rock en niet zomaar van het welbekende album Misplaced Childhood. Wat destijds als warme broodjes over de toonbank ging. Een aaneenschakeling van prachtige hits. En op de album staat ook deze wereldhit. Dit is Kaylee.

Draaide ik voor de hoofdpunten van het Radio Nieuws Jeff Special. Dan mag deze band, Kensington, dus ook niet ontbreken. Twee goede bands van vaderlands bodem. Je hoorde Home Again, daarvoor hadden we Terry Jacks en Seasons in the Sun. Dat was mijn aandeel voor deze woensdagmiddag. Zometeen na het nieuws verder met OSR in de middag. Met Peter Derks en Martin Huibers. Zijn jullie mee tot aan 6 uur. Ik wens je nog een fijne dag. En de laatste plaat van mij is vandaag Supertram. Tot morgen.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 2 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op OSR 920. Het actualiteitenprogramma 1 Vandaag meldt dat er ieder jaar 25 tot 50 miljoen blikjes illegaal geïmporteerd en zonder statiegeld verkocht worden. Import van deze blikjes is verboden, maar de verkoop en het kopen ervan niet. Dat gaat dan via websites en maaltijdbezorgers. De blikjes eindigen meestal als zwerfafval op straat. De inspectie Leefomgeving en Transport zegt dat de handel mogelijk is door een maas in de wet. Verschillende Drentse gemeenten zoals Emmen, Aa, Hunze en Meppel zullen de brief van de boeren die vandaag tegen de stikstofplannen van het kabinet protesteren niet ondertekenen. De demonstrerende boeren hebben de gemeente om steun en politieke actie gevraagd. Emmen zegt bijvoorbeeld niet over het stikstofbeleid te gaan. Volgens de grootste gemeente van Drenthe ligt dit bij de provincie en het Rijk. Ook Aa Hunze wijst naar anderen en zegt er als gemeente geen zeggenschap over te hebben. Atleet en voormalig Olympisch kampioen Maarten van der Weijden, die door 22 steden zwemt om geld op te halen voor onderzoek naar kanker, heeft zijn zwemtocht vandaag even moeten staken. Vanmorgen werd van der Weijden wakker met buikklachten en misselijkheid en heeft hij in overleg met zijn arts besloten vandaag het water niet in te gaan. Afgelopen maandag begon van der Weijden aan zijn laatste grote zwemtocht van 270 kilometer. Het startpunt was Vught en de eindbestemming het Prinses Maxima Centrum voor Kinderoncologie in Utrecht. Het Oekraïense plaatsvervangend hoofd van het kantoor van president Zelensky is de laan uitgestuurd. Volgens Oekraïense media is Irina Mudra een van de verdachten in een nieuw corruptieonderzoek. Zelensky geeft geen reden voor het ontslag en de naam van Mudra wordt ook niet genoemd, maar volgens de Kiev Independent heeft de corruptiedienst onder andere het huis van Mudra onderzocht. Het weer, grotendeels bewolkt met hier en daar buien, maar ook opklaringen. Bij een matige west- tot zuidwestelijke wind is het een graad of 20. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920, regiobreek.
2: Voor meer nieuws uit Labeek, Boekel en Gemerbakel ga je naar omroeppeelrand.nl. Bij het Boerenbondsmuseum in Gemert staat tussen de akkers een kapelleke waar elk jaar het heilig lof plaatsvindt. En dit jaar is dat op zondag 23 augustus tussen 1 en 5 uur 's middags. Het gemeentekoor uit de Mortel zorgt voor de muziek. En daarnaast is er in de NCB-ruimte bij het restaurant een kleine tentoonstelling te zien. Hier ziet u voorwerpen uit de katholieke kerk. Kinderen kunnen er ook luisteren naar een verhaal uit de Bijbel, terwijl volwassenen hen uitleg geven over de diverse voorwerpen. Dat is dus een culturele middag voor jong en oud. Op dinsdag 18 augustus rukte de brandweer rond 9 uur 's ochtends uit voor een melding van een gaslekkage in de Marijkenstraat in Bakel. Ter plaatse bleek dat er inderdaad sprake was van een aanzienlijk gaslek. En dat lek ontstond tijdens het verwijderen van een boom waarbij een ondergrondse gasleiding is geraakt. Energiebedrijf Enexis kwam direct met 2 gespecialiseerde voertuigen ter plaatse. Hun eerste taak was het afsluiten van de gastoevoer om zo verdere gevaarlijke situaties te voorkomen en de veiligheid te waarborgen. Dinsdagochtend 18 augustus was er een ernstig ongeval op industrieterrein De Bosbeemte in Beek en Donk. Een vrachtwagenchauffeur was daardoor nog onbekende oorzaak met zijn auto tegen een muurtje gereden. De impact was zo groot dat de dieseltank van de vrachtwagen openscheurde. Grote hoeveelheden diesel begonnen direct weg te lekken op het wegdek, maar ook in het nabijgelegen laaddok. De brandweer kwam snel ter plaatse en nam meteen maatregelen. Er was 300 liter diesel gelekt en dat is over de straat gestroomd. De gemeente Gemerbakel organiseert een inloopavond over de geplande uitbreiding van bedrijventerrein Smart Park. Alle inwoners en belangstellenden zijn van harte uitgenodigd om de uitbreidingsplannen in te zien en om vragen te stellen aan de aanwezige projectleiders. De avond is op dinsdag 8 september in het gemeentehuis in Gemert en die is van 7 tot 9 uur 's avonds. Het is uw kans om meer te weten te komen en mee te denken over de ontwikkelingen van het bedrijvenpark. Voor meer nieuws uit Labeek, Boekel en Gemerbakel ga je naar omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek. Welkom. Dit is een nieuw uur.
1: OSR 920. OSR in de middag.

Een hit uit de tijd dat telefoons nog aan de muur hingen met een draadje eraan. Ja, James Brown, de Godfather of Soul was dat. En I Got You, I Feel Good. Ozer, in de middag, ik heet je wat welkom. Zometeen Sam Brown, stop. En eerst is dit, van eigen bodem, Raccoon, Nickel for Goodbye.

aan de beademing met deze lange uithaal van Lovely Day. Je bent Bill Willers, hier Power Zone 920. Woensdagmiddag, de week is alweer ten halve. Heb je misschien nog vakantie? Ja, het weer werkt misschien niet heel erg mee in Nederland, maar goed. Zometeen weer naar Shut Up and Drive. Na deze van Albert Hammond, terug naar de jaren 70. Free Electric Band.

Mister, en ja, de carrière van deze band was kort, maar hij heeft gescoorde twee hits. Deze Keyway en Broken Wings, dat was natuurlijk de allergrootste. Oh, is er in de middag Marvin Gaye. Murphy Mercy komt eraan. Na deze van Jacqueline Govaert van Cresset. Dit is

Gloria Soul Sister hier bij OZR 920 en Broken. OZR in de middag, jouw muzikale tijd. Misschien ben ik bij je tot 4 uur vanmiddag. Met zometeen om 3 uur dan alweer het radio nieuws en de regio break. Nog 2 platen te draaien en mijn heester zijn nieuwe single Hartenbreker. En nu eerst Chris Farlow, Out of Time.

0: Wil je snel en betaalbaar online? Bij 123 domeinregistratie regel je alles in één keer via één betrouwbare Nederlandse aanbieder. Voor het ongelooflijke bedrag van slechts €99 bouwen we jouw website. Wij verzorgen ook domeinnaam, hosting en SSL-certificaat. Wil je een website zonder zorgen? Neem dan een onderhoudscontract en wij zorgen voor de updates. Kies uit vele domeinextensies en profiteer van onze persoonlijke service. 123domeinregistratie.nl. Bezoek 123domeinregistratie.nl en start vandaag nog met jouw online avontuur.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 3 uur.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op OSR 920. In de Oostenrijkse Alpen is afgelopen zondag een 12-jarige Nederlandse jongen tientallen meters naar beneden gevallen tijdens een bergwandeling. Het kind is opgenomen in een ziekenhuis in Innsbruck en ligt op de intensive care. De jongen was met zijn 46-jarige vader naar een hoogte van zo'n 2500 meter gelopen en de twee waren bezig met de afdaling. In de bocht van een pad viel de jongen zo'n 20 tot 30 meter steil naar beneden. Een reddingshelikopter heeft het bewusteloze slachtoffer naar het ziekenhuis vervoerd. In de Spaanse exclave Ceuta verblijven op dit moment 500 meisjes en Spanje wil deze minderjarigen die 3 weken geleden met tienduizenden anderen vanuit Marokko Ceuta binnendrongen naar het vasteland brengen. De meisjes horen volgens het ministerie van Jeugdzaken tot de kwetsbare groepen. Zij kunnen nu via een plan snel naar het Spaanse vasteland worden overgeplaatst. Van de ruim 70.000 mensen die Ceuta binnenkwamen is een grote meerderheid weer huiswaarts gekeerd. Enkele duizenden migranten zijn in de Spaanse exclave gebleven. Verschillende Drentse gemeenten zoals Emmen, Aen, Hunze en Meppel zullen de brief van de boeren die vandaag tegen de stikstofplannen van het kabinet protesteren niet ondertekenen. De demonstrerende boeren hebben de gemeente om steun en politieke actie gevraagd. Emmen zegt bijvoorbeeld niet over het stikstofbeleid te gaan. Volgens de grootste gemeente van Drenthe ligt dit bij de provincie en het Rijk. Keniaanse media melden dat in Kenia een helikopter met 7 inzittenden aan boord, waaronder toeristen, is neergestort. Volgens de krant The Star waren er naast de piloot 6 toeristen aan boord. Niemand heeft het ongeluk overleefd. De nationaliteiten zijn nog niet bekend. De crash vond eerder vandaag plaats op zo'n 250 kilometer ten noorden van Nairobi. Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren is ook niet bekend. De Keniaanse burgerluchtvaartautoriteit gaat onderzoek doen. Het weer, grotendeels bewolkt met hier en daar buien, maar ook opklaringen. Bij een matige west- tot zuidwestelijke wind is het een graad of 20. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: OSR 920 Regiobreek.
3: Voor meer nieuws uit Labeek, Boekel en Gemerbakel ga je naar omroeppeelrand.nl. Op dinsdag 18 augustus rukte de brandweer rond 9 uur 's ochtends uit voor een melding van een gaslekkage in de Marijkenstraat in Bakel. Ter plaatse bleek dat er inderdaad sprake was van een aanzienlijk gaslek. En dat lek ontstond tijdens het verwijderen van een boom waarbij een ondergrondse gasleiding is geraakt. Energiebedrijf Enexis kwam direct met 2 gespecialiseerde voertuigen ter plaatse. Hun eerste taak was het afsluiten van de gastoevoer om zo verdere gevaarlijke situaties te voorkomen en de veiligheid te waarborgen. Brabant Partners heeft 2 nieuwe voetfietsroutes ontwikkeld in samenwerking met Brabants Bodem. Via deze fietsroutes in de regio ontdekken bezoekers hoe voedsel, natuur, erfgoed, innovatie en recreatie elkaar kunnen versterken. Op een van de routes ligt ook de historische Koolse Watermolen. De molen is een geliefde stop met molenwinkel, maar is ook een officieel Van Gogh monument. Hier ervaren fietsers het landschap dat Vincent inspireerde en waarvan hij verschillende schilderijen maakte. De gemeente Gemerbakel organiseert een inloopavond over de geplande uitbreiding van bedrijventerrein Smart Park. Alle inwoners en belangstellenden zijn van harte uitgenodigd om de uitbreidingsplannen in te zien en om vragen te stellen aan de aanwezige projectleiders. De avond is op dinsdag 8 september in het gemeentehuis in Gemert en die is van 7 tot 9 uur 's avonds. Het is uw kans om meer te weten te komen en mee te denken over de ontwikkelingen van het bedrijvenpark. Dinsdagochtend 18 augustus was er een ernstig ongeval op industrieterrein De Bosbeemd in Beek en Donk. Een vrachtwagenchauffeur was daardoor nog onbekende oorzaak met zijn auto tegen een muurtje gereden. De impact was zo groot dat de dieseltank van de vrachtwagen openscheurde. Grote hoeveelheden diesel begonnen direct weg te lekken op het wegdek, maar ook in het nabijgelegen laadhok. De brandweer kwam snel ter plaatse en nam meteen maatregelen. Er was 300 liter diesel gelekt en dat is over de straat gestroomd. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemer Bakel ga je naar omroeppeelrand.nl.
1: OSR 920 Regiobreek.
4: Ben je op zoek naar elektronica met de zekerheid van echte service? Bij EP Wim van den Broek geloven we in kwaliteit die jarenlang meegaat. Of het nu gaat om je wasmachine, tv of keukenapparatuur, wij helpen je graag. Voor een eerlijk advies op maat kom je naar EP Wim van den Broek. Laten installeren? Geen zorgen. Onze eigen technische dienst installeert het vakkundig voor je. Dat is de service van de specialist bij jou om de hoek. Je vindt ons aan de Rundstraat 13 in Boekel of check wimvdbroek.nl. EP Wim van den Broek. Jouw elektronica, onze passie.
1: Dit is een nieuw uur.
5: OSR 920. OSR in de middag.

0: erbij en zijn ritme van de regen. En ja, voorlopig zijn we nog niet van de regenbuien af. Het is, we komen naar dagen wisselvallig met tussen geregelde felle buien met misschien daarbij onweer ook nog, ja. Daarvoor Walking Haze en Fancy Like. Welkom terug bij het tweede uur OZR in de middag. Ik ben nog bij je tot 4 uur als je wil.
1: Peter Derricks.

Coco en Call in Love, ergens uit de jaren 80. Zometeen trakteer ik jou nog op een hele grote hit van de Eagles, Hotel California. En nu eerst Bad Heart. En ja, deze zangeres komt naar Nederland. Op 1 en 4 december staat Bad Heart in de Avas Live. Dit is Good Times, Bad.

Vaya con Dios, deze Belgische popband scoorde toch met name in de jaren 90 een aantal grote hits zoals deze Headache for a Fall, maar ook natuurlijk What's a Woman en OSR in de middag met nu nieuwe muziek van Teddy Swims, Break Up in Reverse.

Boy George en de Culture Club Move Away. En Boy George, behalve zanger, is hij ook DJ in clubs. Ja. Zometeen nog FM in the Valley back home. Na de Red Hot Chili Peppers. Dit is Snow.

Het was volgens mij niet zo'n hele groot hit. FM in the Valley Back Home. Hey, ik dank jou alweer voor het luisteren. Straks na 4 uur dan gaat deze radioshow verder met z'n 18 hebbers tussen 4 en 6, deel 2 van Ozer in de middag. Fijne woensdag.

0: Een moderne website in deze tijden is geen overbodige luxe. Maar wie kan die voor je realiseren? Brink Multimedia is er voor jou. Wij maken websites naar jouw smaak. Vanaf scratch gaan we met jou aan tafel en realiseren we jouw website. Een site die voor jou gaat werken. Kijk eens op brink-multimedia.nl.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 4 uur.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op OSR 920. Vanaf volgende week krijgen Nederlandse ChatGPT-gebruikers advertenties te zien. OpenAI zal de advertenties in 31 Europese landen uitrollen. Alleen gebruikers van de gratis versie of het goedkoopste abonnement krijgen de advertenties voor de kiezer. OpenAI begon eerder dit jaar al met het testen van de advertenties in de Verenigde Staten. De adverteerders kunnen de gesprekken van de gebruikers met ChatGPT niet zien en ook zullen de gebruikersgegevens niet verkocht worden, meldt OpenAI. Als boeren met hun tractoren de snelweg opgaan, zal de politie in Oost-Nederland ingrijpen. Datzelfde geldt ook voor andere demonstranten of activisten die de snelweg als demonstratielocatie gebruiken. Dat zegt de Nijmeegse burgemeester Hubert Bruls in een gezamenlijke verklaring met het Openbaar Ministerie en de politie in Oost-Nederland. De burgemeesters in de regio zijn van deze maatregel op de hoogte gesteld. Voorlopig zal landbouworganisatie ZLTO niet meer met de provincie Noord-Brabant over plannen voor het landelijk gebied praten. Nadat de provincie wereldkundig maakte dat het de vergunning van 5 pluimveebedrijven zou intrekken, heeft het vertrouwen van ZLTO een flinke knauw gekregen. De belangenorganisatie vindt dat het intrekken van legale vergunningen getuigt van misprijzen en bestuurlijke arrogantie. Eerder liet het Brabants Agrarisch Jongerencontact ook al weten voor onbepaalde tijd niet meer met de provincie Noord-Brabant te willen overleggen. De temperatuur van de Noordzee was afgelopen weekend zo'n 21,5 graden. De temperatuur van het water wordt sinds 1984 bijgehouden en niet eerder was het zeewater zo warm. Het oude record stamt uit augustus 2018. Toen werd een gemiddelde van 21,4 graden gemeten. Het KNMI verwacht dat het nieuwe record ook weer gebroken zal worden omdat de opwarming van de aarde doorgaat en roept op tot het beperken van de uitstoot van broeikasgassen. Het weer, grotendeels bewolkt met hier en daar buien, maar ook opklaringen. Bij een matige west- tot zuidwestelijke wind is het een graad of 20. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: OSR 920, regiobreek.
3: Voor meer nieuws uit Labeek, Boekel en Gemerbakel ga je naar omroeppeelrand.nl. Bij het Boerenbondsmuseum in Gemert staat tussen de akkers een kapelleke waar elk jaar het heilig lof plaatsvindt. En dit jaar is dat op zondag 23 augustus tussen 1 en 5 uur 's middags. Het gemeentekoor uit de Mortel zorgt voor de muziek. En daarnaast is er in de NCB-ruimte bij het restaurant een kleine tentoonstelling te zien. Hier ziet u voorwerpen uit de katholieke kerk. Kinderen kunnen er ook luisteren naar een verhaal uit de Bijbel, terwijl volwassenen hen uitleg geven over de diverse voorwerpen. Dat is dus een culturele middag voor jong en oud. Op dinsdag 18 augustus rukte de brandweer rond 9 uur 's ochtends uit voor een melding van een gaslekkage in de Marijkenstraat in Bakel. Ter plaatse bleek dat er inderdaad sprake was van een aanzienlijk gaslek. En dat lek ontstond tijdens het verwijderen van een boom waarbij een ondergrondse gasleiding is geraakt. Energiebedrijf Enexis kwam direct met 2 gespecialiseerde voertuigen ter plaatse. Hun eerste taak was het afsluiten van de gastoevoer om zo verdere gevaarlijke situaties te voorkomen en de veiligheid te waarborgen. Dinsdagochtend 18 augustus was er een ernstig ongeval op industrieterrein De Bosbeemd in Beek en Donk. Een vrachtwagenchauffeur was daardoor nog onbekende oorzaak met zijn auto tegen een muurtje gereden. De impact was zo groot dat de dieseltank van de vrachtwagen openscheurde. Grote hoeveelheden diesel begonnen direct weg te lekken op het wegdek, maar ook in het nabijgelegen laadhok. De brandweer kwam snel ter plaatse en nam meteen maatregelen. Er was 300 liter diesel gelekt en dat is over de straat gestroomd. De gemeente Gemerbakel organiseert een inloopavond over de geplande uitbreiding van bedrijventerrein Smart Park. Alle inwoners en belangstellenden zijn van harte uitgenodigd om de uitbreidingsplannen in te zien en om vragen te stellen aan de aanwezige projectleiders. De avond is op dinsdag 8 september in het gemeentehuis in Gemert en die is van 7 tot 9 uur 's avonds. Het is uw kans om meer te weten te komen en mee te denken over de ontwikkelingen van het bedrijvenpark. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekelein, Gemerbakel ga je naar omroeppeelrand.nl.
1: OSR 920 Regiobreek. Dit programma wordt u aangeboden door Bioscoop Industrie Veghel. Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. OSR in de middag.
1: Martin Huibers.

0: in. Ram-a-lamma, bam-a-lamma, rock and roll
1: is king. Oh, heerlijk zeg. ELO en de Electric Light Orchestra met The Rock and Roll is King. Welkom op de woensdag, de 19 augustus. We danken Peter weer hartelijk voor deel 1 van OSR in de middag. Dit is deel 2 tot aan 6 uur met Take That and Back for Good. I get

duidelijk herkenbare hoge stem van Alice Regina Krell, de zangeres van Spargo. En dit heet One Eye Affair. We gaan even een blik werpen in de hitparade. Op nummer 3 staat deze week Bauza en Magnetic.

En Jean-Paul fungeerde dus een beetje als ingebouwde disjockey met zijn rap. Samen met Enrique Iglesias en het prachtige nummer heette Bailando. Zometeen gaan we even luisteren naar de hoogtepunten van de nieuws. Maar voor die tijd nog iets moois van Eric Clapton. Samen met ze The King. En niet zomaar een king. BB King en Riding with the King.

0: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920. Vanaf volgende week krijgen Nederlandse ChatGPT-gebruikers advertenties te zien. OpenAI zal de advertenties in 31 Europese landen uitrollen. Als boeren met hun tractoren de snelweg opgaan, zal de politie in Oost-Nederland ingrijpen. Datzelfde geldt ook voor andere demonstranten of activisten die de snelweg als demonstratielocatie gebruiken. Voorlopig zal landbouworganisatie ZLTO niet meer met de provincie Noord-Brabant over plannen voor het landelijk gebied praten. Nadat de provincie wereldkundig maakte dat het de vergunning van 5 pluimveebedrijven zou intrekken, heeft het vertrouwen van ZLTO een flinke knauw gekregen. De temperatuur van de Noordzee was afgelopen weekend zo'n 21,5 graden. De temperatuur van het water wordt sinds 1984 bijgehouden en niet eerder was het zeewater zo warm. Het weer, grotendeels bewolkt met hier en daar buien, maar ook opklaringen. Bij een matige west- tot zuidwestelijke wind is het een graad of 20. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920.
1: Meer dan 6 decennia hits. Jij hoort bij ons.

en zoiets moet natuurlijk altijd raak zijn als je twee wereldhits hebt, zoals Do It Again van Steely Dan en Michael Jackson met zijn Billie Jean. En je maakt er één plaatje van, dan is het scoren, zoals dat heet. Clubhouse was dat. En hier zijn Ugly Kid Joe en Cats in the Cradle.

onze streekfavorieten, de Voltage van de band van Dave Vermeulen met Wild and Blue. En we hadden Elton John met de nummer van Bernie Taupin, althans de tekst. De muziek was van Elton John, The Rocketman. Die was John Mayer op OZR, In the Blood.

Counting Crows waren dit jaar weer te gast op het Concert at Sea Festival. Samen met Bluff deden ze weer een nummer Holiday in Spain. Maar de man hadden de plaat al zo lang niet meer gespeeld dat ze de tekst een beetje vergeten waren. Overigens hadden wij Accidentally in Love en John Mayer met In the Blood. Zometeen gaan we eerst even luisteren naar de nieuwsberichten van 5 uur. En natuurlijk het streeknieuws. En daarna zijn we terug voor een nieuw en laatste uur OSR in de middag. Maar eerst David Essex en I'm Gonna Make You a Star.

0: Dit programma werd u aangeboden door Bioscoop Industrie Veghel.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 5 uur.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op OSR 920. Voorafgaand aan zijn gesprek met premier Jette en de vicepremiers Jesselkus en Van der Brink laat SGP-voorman Chris Stoffer weten dat het beter was geweest als het kabinet voor de zomer met de begrotingsgesprekken was begonnen. Hij vindt dat je beter goed voorbereid kan zijn. Stoffer zegt het kabinet te willen steunen als zijn eisen worden ingewilligd. Het gaat in dit geval om medisch-ethische onderwerpen. De SGP trekt in de gesprekken samen met JA21 op. De afzwaaiende Shell Nederland-president-directeur Frans Everts heeft op de radio gezegd dat het verstandig zou zijn als de overheid de licentie voor het Groningenveld van de NAM overneemt. In geval van nood zou Den Haag kunnen besluiten om de gaswinning op te starten. Op dit moment wordt de gasvoorraad voor de komende winter gevuld, maar dat gaat vanwege de gestegen gasprijs langzamer dan normaal. De ondergrondse gasvoorraad in Nederland zou momenteel voor 42,8% gevuld zijn. In Frankrijk zijn er tijdens de hittegolf vorige maand 1243 meer mensen dan normaal overleden. De gemiddelde temperatuur was 24,9 graden. Volgens de Franse Gezondheidsdienst gaat het om sterfgevallen door allerlei oorzaken die niet definitief aan de hitte kunnen worden toegeschreven. Tijdens de hittegolf in juni overleden ook meer mensen dan normaal. De oversterfte lag toen op 5764. Dit jaar is een bijzonder warm jaar. Niet alleen Frankrijk, maar ook andere Europese landen hebben met een zeer warme zomer en oversterfte te maken. Op de New Yorkse beurs op Wall Street schoot het aandeel Moderna als een raket met een kleine 88% omhoog. De reden was het wereldkundig maken van positieve testresultaten voor een nieuw middel tegen huidkanker. Een studie zou uitwijzen dat het vaccin de kans op terugkerende huidkanker verkleint en dat het zich niet verder verspreidt. Het gaat in dit geval om tussentijdse resultaten. De studie naar het middel is nog niet afgerond. Het weer. Vanavond en vannacht vallen er een paar buien. Het koelt af naar 14 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: OSR 920 Regiobreek.
3: Voor meer nieuws uit Labeek, Boekel en Gemerbakel ga je naar omroeppeelrand.nl. De gemeente Gemerbakel organiseert een inloopavond over de geplande uitbreiding van bedrijventerrein Smart Park. Alle inwoners en belangstellenden zijn van harte uitgenodigd om de uitbreidingsplannen in te zien en om vragen te stellen aan de aanwezige projectleiders. De avond is op dinsdag 8 september in het gemeentehuis in Gemert en die is van 7 tot 9 uur 's avonds. Het is uw kans om meer te weten te komen en mee te denken over de ontwikkelingen van het bedrijvenpark. Dinsdagochtend 18 augustus was er een ernstig ongeval op industrieterrein De Bosbeemte in Beek en Donk. Een vrachtwagenchauffeur was daardoor nog onbekende oorzaak met zijn auto tegen een muurtje gereden. De impact was zo groot dat de dieseltank van de vrachtwagen openscheurde. Grote hoeveelheden diesel begonnen direct weg te lekken op het wegdek, maar ook in het nabijgelegen laaddok. De brandweer kwam snel ter plaatse en nam meteen maatregelen. Er was 300 liter diesel gelekt en dat is over de straat gestroomd. Brabant Partners heeft twee nieuwe voetfietsroutes ontwikkeld in samenwerking met Brabants Bodem. Via deze fietsroutes in de regio ontdekken bezoekers hoe voedsel, natuur, erfgoed, innovatie en recreatie elkaar kunnen versterken. Op een van de routes ligt ook de historische Koolse Watermolen. De molen is een geliefde stop met molenwinkel, maar is ook een officieel Van Gogh monument. Hier ervaren fietsers het landschap dat Vincent inspireerde en waarvan hij verschillende schilderijen maakte. Op dinsdag 18 augustus rukte de brandweer rond 9 uur 's ochtends uit voor een melding van een gaslekkage in de Marijkenstraat in Bakel. Ter plaatse bleek dat er inderdaad sprake was van een aanzienlijk gaslek. En dat lek ontstond tijdens het verwijderen van een boom waarbij een ondergrondse gasleiding is geraakt. Energiebedrijf Enexis kwam direct met twee gespecialiseerde voertuigen ter plaatse. Hun eerste taak was het afsluiten van de gastoevoer om zo verdere gevaarlijke situaties te voorkomen en de veiligheid te waarborgen. Voor meer nieuws uit Labeek, Boekel en Gemerbakel ga je naar omroeppeelrand.nl.
1: OSR 920 Regiobreek.
4: Ben je op zoek naar elektronica met de zekerheid van echte service? Bij EP Wim van den Broek geloven we in kwaliteit die jarenlang meegaat. Of het nu gaat om je wasmachine, tv of keukenapparatuur, wij helpen je graag. Voor een eerlijk advies op maat kom je naar EP Wim van den Broek. Laten installeren? Geen zorgen. Onze eigen technische dienst installeert het vakkundig voor je. Dat is de service van de specialist bij jou om de hoek. Je vindt ons aan de Rundstraat 13 in Boekel of check wimvdbroek.nl. EP Wim van den Broek. Jouw elektronica, onze passie.
1: Dit is een nieuw uur.
5: OSR 920. OSR in de middag. Martien Huibers.

0: Een van de vele successen van Direct, deze uit 2007. Dat betekent dat de zanger van destijds, Tim Akkerman, nog de zanger was van A Good Thing. Welkom terug in het laatste uur OSR in de middag. Tot aan 6 uur hebben wij nog het allerbeste uit 6 decennia's. Pop en ook een beetje klassiek blijkbaar. Want hier is een nummer van Gazebo. En zij houdt er nou eenmaal van Chopin.
1: Goedemiddag. Fijn dat je bij ons bent. Dit is OSR 920.

Four Seasons met Frankie Valli. En ondanks zijn 92 jaar is hij nog steeds niet met pensioen. Hij heeft wel al zijn optredens van dit jaar moeten annuleren vanwege wat gezondheidsproblemen. Maar 92 jaar en nog steeds actief. Hoe is het mogelijk? Gazebo hadden we ervoor met I Like Chopin. En hier is het duo Dua Lipa en Elton John. En The Cold.

Heerlijke tijdloze muziek met op de gitaar Carlos Santana. En achter de microfoon stond Willie Nelson. They all went to Mexico. En wat een vet domino daarvoor met The Wet Sails in the Sunset. Zometeen de hoogtepunten van het nieuws. Maar eerst Amy Winehouse.

Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920. Voorafgaand aan zijn gesprek met premier Jette en de vicepremiers Jesselkus en Van der Brink laat SGP-voorman Chris Stoffer weten dat het beter was geweest als het kabinet voor de zomer met de begrotingsgesprekken was begonnen. Hij vindt dat je beter goed voorbereid kan zijn. De afzwaaiende Shell Nederland-president-directeur Frans Evers heeft op de radio gezegd dat het verstandig zou zijn als de overheid de licentie voor het Groningenveld van de NAM overneemt. In geval van nood zou Den Haag kunnen besluiten om de gaswinning op te starten. In Frankrijk zijn er tijdens de hittegolf vorige maand 1243 meer mensen dan normaal overleden. Op de New Yorkse beurs op Wall Street schoot het aandeel Moderna als een raket met een kleine 88% omhoog. De reden was het wereldkundig maken van positieve testresultaten voor een nieuw middel tegen huidkanker. Het weer. Vanavond en vannacht vallen er een paar buien. Het koelt af naar 14 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920.

0: Tjikki-tjikki-bom. Ja, en in de overzegde middag gingen we even terug naar het jaar 1993. Want toen was dit een hit, US 3. En de nummer heet ze de Cantaloupe. Ook tijd voor de Dire Straits. En een van de grote hitsingles heet Down to the Waterline.
1: Sweet

0: 5 and If You're Getting Down. En daarin werd duidelijk een sampletje gebruikt van Cool and the Gang. Het nummer Get Down. En we hadden daarvoor Duck Sauce en Barbra Streisand. Ondanks dat ze niet gezongen heeft, was ze er toch even bij. Fixing the Factory op OSR. Hemelse muziek. It Feels Like Heaven.
1: Hello.

Een zomerritje uit 2002, alweer zo lang geleden. Toen was het ook goed weer trouwens. De Ketchup Song en Last Ketchup. En we hadden Miles Smith met Naloen en Drive Safe. En we zijn er weer doorheen wat betreft OSR in de middag op deze woensdagmiddag. Straks na 6 uur Tom Holland, Kees van Kooi, Peter Boer en Petro Deenders in de avond door. En Berend Koenders sluit het af voor de nacht begint tot aan middernacht. Een hele fijne avond en graag tot morgenmiddag. En we hebben nog Bon Jovi. Wanted, Dead or Alive. It's all-

0: Cafézaal Kleingeld in Zijtaart is dé ontmoetingsplek voor jong en oud. Of je nu komt voor een gezellig potje dart of biljart, voor een pilsje of om iets moois te vieren, alles is mogelijk in de zalen van Cafézaal Kleingeld. Bij ons kun je feesten zoals jij dat wilt. Loop eens binnen en ervaar zelf onze gastvrijheid. Of geniet van ons verwarmde terras, de patatterij of onze heerlijke weekendmenu's. Cafézaal Kleingeld in Zijtaart. Kijk voor meer info op feestzaal.nl.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 6 uur.
2: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op OSR 920. Honderden boeren hebben vandaag met tractoren door Drenthe geprotesteerd tegen het stikstofbeleid van het kabinet. In het zuiden van de provincie reden naar schatting 400 tot 500 tractoren met lange files tot gevolg. De boeren eisten steun van de 12 Drentse burgemeesters, maar die weigerden een protestbrief aan het kabinet te ondertekenen. Zij vinden politieke actie op deze manier niet de juiste oplossing. De NS gaat reizigers toch niet verplichten hun tas van een lege stoel te halen. Het vervoersbedrijf ziet af van een verbod op handbagage op een zitplaats, na advies van het Landelijk Overleg Consumentenbelangen Openbaar Vervoer. Wel komen er duidelijkere huisregels. Zitplaatsen zijn voor reizigers en tassen mogen niet onnodig een plek bezet houden. Ook schrapt de NS de vergoeding voor vervangend vervoer bij stakingen. Reizigers kunnen vanaf nu bij een staking maximaal €25 per dag claimen. Een Nederlandse amateurspeurder denkt mogelijk de identiteit te hebben ontdekt van de mysterieuze Lucky in Amsterdam. Anton van Straten zag opvallende gelijkenissen met de Canadees John Russell Kenny, die sinds 1993 wordt vermist. De politie in Vancouver neemt zijn tip serieus en heeft contact gezocht met de Amsterdamse politie. Lucky werd rond het Waterlooplein onder meer Chris de Canadees en John genoemd. Of hij echt Kenny is, dat wordt nog onderzocht. En de Noordzee is nog nooit zo warm geweest als deze zomer. Dat meldt nu.nl op basis van cijfers van het KNMI. Bij lichteiland Goeree werd tussen 15 en 17 augustus gemiddeld 21,5 graad gemeten. Het vorige record was 21,4 graden in 2018. Door klimaatverandering warmt de Noordzee gemiddeld 0,4 graad per 10 jaar op. Dat heeft gevolgen voor het zeeleven. Sommige vissen trekken naar het noorden om de warmte te ontlopen, maar schelpdieren zoals de kokkel kunnen dat niet en lopen daardoor risico op sterfte. En dan het weer. Vanavond wordt het geleidelijk droger, al kan er nog een enkele bui vallen. De zuidwestenwind is matig en neemt later wat af. Het is ongeveer 18 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: OSR 920, regiobreek.
3: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Labeek, Boekelen en Gemelt Bakel op Omroep Peelrand. De ontwikkelingen van de afgelopen jaren, zowel de internationale spanningen als het bereiken van de grenzen van ons huidige landelijke energienet, vragen om een herijking van de afspraken in de regionale energiestrategie de RES 1.0. Daarom heeft de gemeente Labeek de startnotitie RES 2.0 MRE vastgesteld. In deze notitie worden binnen de metropoolregio Eindhoven afspraken gemaakt om gezamenlijk te bouwen aan een energiesysteem dat optimaal bijdraagt aan onze ruimtelijke en economische groeiopgave en onze ambities voor schone en hernieuwde energie binnen een circulaire economie. Voor meer nieuws uit Labeek, Boekelen en Gemelt Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: OSR 920 Regiobreek.

Rotterdam Rink, zou je zeggen. Lovers in the Air. Nee hoor, het was John Paul Jonger. Zo begonnen wij deze woensdagavond met de avond door. Tot aan 10 uur zijn we er weer. Lekkere muziek straks rond 6:30 onze eendagsvlieg. En nu eerst Maroon.

Ik vind het zo'n beetje een vergeten plaat van de heren van Love for the Two, 1989, maar dan wordt het heet Take a Look. En dan voor een Maroon 5 met Wake Up Call. Vroeger in de botsauto's hoorden we dit heel vaak.

de mooie Franse bestemming als je daar voor weg moet gaan. Het zou kunnen. Bluff, Zoutelanden. En daarvoor hadden we een plaat, ik zei het al, uit de tijd van toen wij in de botsauto zaten. Maar dat is heel lang geleden. Sensations and Let Me In. Zometeen gaan we tijd maken voor een eendagsvlieg. Nu eerst nieuwe muziek. Hier is Sven Siddles en Somebody New.

Rufus en Chaka Khan. Chaka Khan hadden we later leren kennen met I'm Every Woman. Dit was uit de begin jaren 70. Once You Get Started brengt ons weer onze indexlied voor vandaag. En dat is een dame die heet Wayne Waite. Ze had een hit met onder meer een liedje van de Commodores. Lionel Richie heeft ook gezongen. En ook Kenny Rogers heeft er een versie van gemaakt. 1983 deze versie. Nummer 3 in de top 40. Hier is ze met Lady.

En die mooie klassiekers van The Little River Band. Geen hit geweest, maar wel een typische plaat van de band The Little River Band. Lonesome Loser draaiden wij. Daarvoor hadden wij Simple Minds en Let

0: There Be Love. Overigens aan 9:00, de avond door tot aan 10 uur. Daarna tijd voor Bernd Koenders. En hij doet uiteraard het programma voor de dag begint. En dit is Barry Ryan.
1: Every night I'm there, I'm always there. She knows I'm there, and heaven knows.

kan ooit heel raar lopen met platen die draaien dan 7, 8 weken. Die doen dan helemaal niks, dan verdwijnen ze. In één keer komen ze terug in de top 40. Dat was met deze het geval 2 weken terug. En inmiddels staat ze op nummer 18. Ella Langley, mooie plaat. Moet ik zeggen, een beetje pop en een beetje country. En dat heet The Choosing Texas. En daarvoor Barry Ryan en Eloise. Laura Jansen, Wicked World. Meneer, deze van Icehouse. Hey, little girl.

0: Een moderne website in deze tijden is geen overbodige luxe. Maar wie kan die voor je realiseren? Brink Multimedia is er voor jou. Wij maken websites naar jouw smaak. Vanaf scratch gaan we met jou aan tafel en realiseren we jouw website. Een site die voor jou gaat werken. Kijk eens op brink-multimedia.nl.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 7 uur.
2: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op OSR 920. Op Ameland is vanmiddag een kind overleden na een aanrijding met een auto. Het slachtoffer werd rond 1:30 op de trapweg in Hollum door een auto geraakt. Hulpdiensten, waaronder een traumahelikopter, kwamen naar de plek van het ongeluk. Maar medische hulp mocht niet meer baten. Het kind overleed ter plaatse. Volgens de politie woonde het slachtoffer op Ameland. Hoe het ongeluk kon gebeuren, wordt nog onderzocht. De graanexport van Oekraïne is in de eerste twee weken van augustus met 75% gedaald ten opzichte van vorig jaar. Rusland valt Oekraïnse havens en schepen aan, terwijl Oekraïne op zijn beurt Russische havens en graanterminals aanvalt. Daardoor zitten Oekraïnse boeren met hun oogst in de maag. Opslagplaatsen raken vol en alternatieve routes over weg en spoor zijn veel duurder. Oekraïne heeft Rusland voorgesteld de aanvallen op schepen en havens tijdelijk te stoppen, maar Moskou wees dat af. Honderden boeren hebben vandaag met tractoren door Drenthe geprotesteerd tegen het stikstofbeleid van het kabinet. In het zuiden van de provincie reden naar schatting 400 tot 500 tractoren met lange files tot gevolg. De boeren eisten steun van de 12 Drentse burgemeesters, maar die weigerden een protestbrief aan het kabinet te ondertekenen. Zij vinden politieke actie op deze manier niet de juiste oplossing. De NS gaat reizigers toch niet verplichten hun tas van een lege stoel te halen. Het vervoersbedrijf ziet af van een verbod op handbagage op een zitplaats, na advies van het Landelijk Overleg Consumentenbelangen Openbaar Vervoer. Wel komen er duidelijkere huisregels. Zitplaatsen zijn voor reizigers en tassen mogen niet onnodig een plek bezet houden. Ook schrapt NS de vergoeding voor vervangend vervoer bij stakingen. Reizigers kunnen vanaf nu bij een staking maximaal €25 per dag claimen. En dan het weer. Vanavond wordt het geleidelijk droger, al kan er nog een enkele bui vallen. De zuidwestenwind is matig en neemt later wat af. Het is ongeveer 18 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: OSR 920 Regiobreek.
3: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Labeek, Boeken en Gemelt Baker op Omroep Peelrand. De zomervakantie zit er bijna op. Maandag 24 augustus beginnen de scholen weer. Daarmee wordt het 's ochtends en 's middags weer drukker op de weg met fietsende scholieren. Automobilisten en andere weggebruikers worden opgeroepen om hun snelheid aan te passen. Weinig mensen weten dat er vlak na de zomervakantie opvallend veel verkeersongelukken plaatsvinden, met name onder scholieren. Vandaar dat Veilig Verkeer Nederland iedereen oproept extra op te letten en de snelheid aan te passen. Veel mensen vinden het belangrijk om zelfstandig te blijven wonen, veilig te blijven bewegen en met vertrouwen de deur uit te kunnen gaan. Bij ouder worden neemt het risico op vallen toe. Een val kan grote gevolgen hebben voor de zelfstandigheid en het zelfvertrouwen. Tijdens informatiebijeenkomsten geven professionals praktische tips om vallen te voorkomen en wordt er door een fysiotherapeut gescreend op valrisico. Op donderdag 3 september is er weer een gratis bijeenkomst waarvoor men zich kan aanmelden via 9.nl/aanmelden. Dit is in het buurthuis in Mariehout van 14:15 tot 4 uur. In opdracht van Enexis Netbeheer gaat aannemer Hurkmans het stroomnet in Bakel uitbreiden. Het is hard nodig. Het stroomnet raakt snel voller en overbelast. Op veel huizen liggen zonnepanelen en dan rijden steeds meer elektrische auto's. Het huidige stroomnet is hier niet op ingesteld. Daarom wordt het stroomnet proactief verzwaard. Er komen 24 nieuwe elektriciteitshuisjes en nieuwe kabels in bijna elke straat in Bakel. Hiermee wordt de stroomvoorziening veilig en betrouwbaar. De inloopavond hierover is op dinsdag 1 september van 6 tot 8 uur in het parochiehuis in Bakel. Voor meer nieuws uit Labeek, Boekelen en Gemelt Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: OSR 920 Regiobreek.

0: Wil je snel en betaalbaar online? Bij 123 domeinregistratie regel je alles in één keer via één betrouwbare Nederlandse aanbieder. Voor het ongelooflijke bedrag van slechts €99 bouwen we jouw website. Wij verzorgen ook domeinnaam, hosting en SSL-certificaat. Wil je een website zonder zorgen? Neem dan een onderhoudscontract en wij zorgen voor de updates. Kies uit vele domeinextensies en profiteer van onze persoonlijke service. 123domeinregistratie.nl. Bezoek 123domeinregistratie.nl en start vandaag nog met jouw online avontuur.
1: Welkom. Dit is een nieuw uur.
2: OSR 920. De avond door.
1: Kees van Kooi.

dat geluid brengt je altijd weer terug naar die leuke jaren 70. Bruno Mars en On My Soul. OSR 920. Het is 7 over 7. En dat betekent deel 2 van jouw avond door. Tot 8 uur een hele leuke lijst met leuke muziek voor je. You Lewis en de Nieuws hoor je. En If This Is It. Nee joh, er komt nog veel meer. Tot 8 uur. Leuk dat je erbij bent.

allemaal heb je ze liever niet in huis. Maar goed, mensen en wetenschappers zijn erachter dat kakkerlakken ook bij ergens anders voor gebruikt kunnen worden. Want kakkerlakken met duikpakjes zijn in de toekomst mogelijk inzetbaar voor zoek, reddingsoperaties en zeker bij overstromingen. En als je foto ook ziet, het is heel futuristisch, een soort duikpakje over de kakkerlak heen en een chip op zijn hoofd geplakt. Ja, je moet er maar opkomen.

Je hoort hem helemaal niet zoveel op de radio. Het was de eerste single trouwens van hun 20ste album alweer. 1993, The Bee Gees en Paying the Price of Love. En het album Size Isn't Everything. Het was niet zo'n hele grote hit trouwens in Nederland.

nog een beetje leuk popnieuws voor je. Inderdaad, popnieuws, want Mattel brengt een nieuwe Barbie-pop uit. En wel Whitney Houston. En ze wordt gekleed als zijnde in die film die ze toen speelde. En ze is niet de enige trouwens die een Barbie-pop heeft. Want eerder gingen collega's als Stevie Nicks, Tina Turner, Miley Cyrus en Mariah Carey, die gingen haar al voor.

Ze maakte destijds een waanzinnige indruk tijdens de Kennedy Awards. Led Zeppelin werd geëerd en zij speelde Stairway to Heaven. En dat maakte zo'n onwisbare indruk dat ze het zelfs beter vonden dan het origineel. Kun je nagaan, Heart hoorde je met All I Wanna Do, Make Love to You. Dus BTO,

over te dragen aan mijn collega's met de voortzetting van de avond door. En straks naar de klok van 10 uur, natuurlijk voor de nacht begint. En ook nog een hele mooie nachtprogrammering. En wat mij betreft maakt er een hele mooie woensdagavond van. Morgen zijn we er weer, dezelfde tijd, dezelfde zender. OZ 920. Tot dan. Bye.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 8 uur.
1: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op OSR 920. Drie Nederlanders zijn omgekomen bij een verkeersongeluk in de Amerikaanse staat Ohio. Ze zaten dinsdag in een bestelbus die in Knox County in botsing kwam met een vrachtwagen. Vier andere Nederlanders raakten gewond. Het ministerie van Buitenlandse Zaken ondersteunt de betrokken Nederlanders en hun familie. Volgens de politie lijkt de bestelbus van de Nederlanders geen voorrang te hebben verleend bij een stopbord. Het onderzoek naar het ongeluk loopt nog. De Nederlandse filmproducent Rodney Leisner wordt vermist in Suriname. De 52-jarige Leisner is sinds zaterdagavond spoorloos. Rond 21:15 was er voor het laatst contact met hem. Zijn telefoon staat sindsdien uit. Hij was zaterdag in het district Saramacca voor een werkoverleg. De Surinaamse politie is een onderzoek gestart. Leisner is onder meer bekend als producent van de films Heksen bestaan niet en Fashion Chicks. Familie en vrienden maken zich grote zorgen. Honderden boeren hebben vandaag met tractoren door Drenthe geprotesteerd tegen het stikstofbeleid van het kabinet. In het zuiden van de provincie reden naar schatting 400 tot 500 tractoren met lange files tot gevolg. De boeren eisten steun van de 12 Drentse burgemeesters, maar die weigerden een protestbrief aan het kabinet te ondertekenen. Zij vinden politieke actie op deze manier niet de juiste oplossing. Amsterdam krijgt 20 time-out woningen voor mensen met verward of onbegrepen gedrag. Woningcorporatie IJmeren gaat ze bouwen samen met de gemeente en zorginstellingen. Bewoners kunnen er enkele maanden verblijven met intensieve begeleiding om tot rust te komen. Daarna kunnen ze terug naar hun eigen woning of doorstromen naar passende zorg. De woningen moeten ook overlast in reguliere woonwijken helpen voorkomen. Waar de woningen komen is nog niet bekend. En dan het weer. Vanavond wordt het geleidelijk droger, al kan er nog een enkele bui vallen. De zuidwestenwind is matig en neemt later wat af. Het is ongeveer 18 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920 Regiobreek.
2: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Labeek, Boekel en Gemelt Bakel op Omroep Peelrand. De rechtbank heeft geoordeeld dat de eigen bijdrage die reizigers betalen voor het collectief vraagafhankelijk vervoer toekomen aan Labeek en Gemelt Bakel en niet aan taxibedrijf Van Helvoort. Uit de aanbestedingsstukken blijkt dat slechts in één specifiek geval de eigen bijdrage van een meereizende sociaal begeleider expliciet aan de vervoerder toekomt. En aanwijzen dat de overige eigen bijdragen dus naar de gemeente toe gaan. Met deze uitspraak heeft de rechtbank het standpunt van de gemeente gevolgd. Van Helvoort dient de daadwerkelijk ontvangen eigen bijdrage aan de gemeente af te dragen. Mensen die een concreet plan hebben voor woningbouw in Labeek moeten zorgen dat dit op tijd bekend is bij de gemeente. Het stroomnet zit namelijk op veel plekken vol. De gemeente kan projecten voor woningbouw eerder aanmelden bij de netbeheerder voor een plek op het stroomnet, zodat mensen stroom kunnen krijgen voor hun nieuwe woning. Projecten kunnen tot en met 2 september aangemeld worden via labeek.nl/netcongestie. Wie al contact heeft gehad met de gemeente over zijn project of van wie het project al deel uitmaakt van de lopende ontwikkeling, kan contact nemen met zijn contactpersoon bij de gemeente. Labeek heeft in elke kern een huiskamer waar mensen niet alleen binnen kunnen lopen voor een praatje en een kopje koffie. Ze kunnen de krant lezen, een boek lenen van de bibliotheek of een spelletje spelen uit de spelletjeskast. Maar zoekt iemand een studio of werkplek, ook dan kan men terecht in een van de huiskamers. Er worden regelmatig interessante en leuke bijeenkomsten georganiseerd. Om te weten wat er allemaal te doen is, kijk dan op welkominhuiskamer.nl. De zomervakantie zit er bijna op. Maandag 24 augustus beginnen de scholen weer. Daarmee wordt het 's ochtends en 's middags weer drukker op de weg met fietsende scholieren. Automobilisten en andere weggebruikers worden opgeroepen om hun snelheid aan te passen. Weinig mensen weten dat er vlak na de zomervakantie opvallend veel verkeersongelukken plaatsvinden, met name onder scholieren. Vandaar dat Veilig Verkeer Nederland iedereen oproept extra op te letten en de snelheid aan te passen. Voor meer nieuws uit Labeek, Boekelen en Gemelt Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek. Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. De avond door.
0: Peter Boer.

oorspronkelijk ZZ Top vormde. Nog maar één man over. Ach, gisteren overleed inderdaad de drummer, Mr. Bird. De man zonder baard. Nu ook zonder hartslag. Helaas, maar wat hebben die heren ons een lekkere muziek nagelaten. We begonnen vandaag met Give Me All Your Loving. Een van hun grootste hits van het album Eliminator uit

Sunshine on my shoulders. Muziek van John Denver. Even zo'n rustmomentje. Even dat je denkt van, oh, heerlijk. En dit is nieuwe muziek van Dinant. Hij zingt over Can You Hear Me? Nou, gaan we zingen misschien? Ja,

Where is my man? Ik denk dat Ray dit plaatje ook veel heeft gehoord in het verleden. Dat ze toen dacht van, hey, daar ga ik een alternatieve versie van maken. En toen kwam Where is my husband bijvoorbeeld. Hè? Ja, was dat niet hetzelfde idee? Hey, vrolijkheid uit de jaren 70 van Kincaid.

Ja, en nee, je denkt natuurlijk, hey, lekker, muziek van Spargo. Nou, het lijkt er wel op inderdaad, maar dit was de broer, hè. Dit was Jean-Paul Driessen, samen met Rob Takema en nog wat andere gezellige mensen. En Jean-Paul Driessen, dat is de broer van Ellen Driessen. En Ellen, dat was inderdaad de man van Spargo. Nou, zo hoor je weer eens wat op deze woensdagavond. My feet won't move, maar ik heb wel even zin in wat leuke historische feitjes. Nou, in Londen wordt op 19 augustus 1965 het huwelijk gesloten tussen de Franse actrice Catherine Deneuve en de Engelse modefotograaf David Bailey. Mick Jagger die is getuige. En als Catherine Deneuve op 28 mei 1972 een dochter krijgt van de Italiaanse acteur Marcello Mastroianni, ja, dan vraagt David echtscheiding aan. Ja, dat kan echt niet natuurlijk, hè. Nou, er worden nog meer scheidingen gedaan. Op 19 augustus 1968 wordt de echtscheiding van Frank Sinatra en Mia Farrow bekrachtigd. De 23-jarige actrice die heeft de woede van haar 52-jarige echtgenoot op de hals gehaald door een hoofdrol te accepteren in de bioscoopfilm Rosemary's Baby. En Frank Sinatra is het er niet mee eens. Hij zegt, of je gaat

0: Gebaseerd op een van de grootste zomerhits aller tijden uit 1988, de Lambada van Kaoma. En dit keer heette het On The Floor en werd gezongen door Jennifer Lopez. En ze zocht hiervoor samenwerking met Pitbull. Hebben ze leuk gedaan, die. Daarvoor de jarige John Deacon in zijn band Queen toen de tijd. Natuurlijk met de Fat Bottom Girls.
1: Just yesterday morning, they let me know you were gone. Suzanne, the plans they made put an end to you.

Even lekker een kwartje in de jukebox gegooid, hè? Dan komt de Ivy League eruit met Tossing and Turning met de voornog Cici Peniston en We've Got the Love Tang. Dames en heren, ik zeg sluit u aan in de Polonaise. Dan gaan we op naar het nieuws van 9 uur. Doen we daarna Petro Leendes. Doen we na 10 uur nog even Berend Koenders. En dan is de avond weer compleet hier op OSR 920. Ben ik er morgen?

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 9 uur.
1: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op OSR 920. De Amerikaanse president Trump zegt dat hij dit jaar weer wil afspreken met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Noord-Korea zegt daar niets van te weten en noemt de nieuwe ontmoeting zelfs niet interessant. Tegelijkertijd hebben de Verenigde Staten en Zuid-Korea hun gezamenlijke militaire oefeningen flink ingekort. Volgens Amerikaanse media zou dat bedoeld zijn om Noord-Korea tegemoet te komen. Volgens Trump heeft hij een goede relatie met Kim. De twee leiders ontmoetten elkaar al eerder, in 2018 en 2019. De Nederlandse filmproducent Rodney Leisner wordt vermist in Suriname. De 52-jarige Leisner is sinds zaterdagavond spoorloos. Rond 9:45 was er voor het laatst contact met hem. Zijn telefoon staat sindsdien uit. Hij was zaterdag in het district Saramacca voor een werkoverleg. De Surinaamse politie is een onderzoek gestart. Leisner is onder meer bekend als producent van de films Heksen bestaan niet en Fashion Chicks. Familie en vrienden maken zich grote zorgen. Amsterdam krijgt 20 time-out woningen voor mensen met verward of onbegrepen gedrag. Woningcorporatie IJmeren gaat ze bouwen samen met de gemeente en zorginstellingen. Bewoners kunnen er enkele maanden verblijven met intensieve begeleiding om tot rust te komen. Daarna kunnen ze terug naar hun eigen woning of doorstromen naar passende zorg. De woningen moeten ook overlast in reguliere woonwijken helpen voorkomen. Waar de woningen komen is nog niet bekend. En de Nederlandse hockeysters hebben ook hun derde groepswedstrijd op het WK gewonnen. Oranje versloeg Japan in Amstelveen met 9-0. Daarmee blijft de titelverdediger ongeslagen en zonder puntenverlies. Nederland had de groepswinst al veiliggesteld naar eerdere zegens op Chili en Australië. In de tweede groepsfase treft Oranje twee nieuwe tegenstanders. De eerste wedstrijden daarvan worden morgen gespeeld. Het weer. Vanavond en komende nacht trekken vanuit het westen nieuwe buien over het land, mogelijk met onweer. De zuidwestenwind blijft matig en het koelt af naar 12 tot 16 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920 Regiobreek.
2: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Labeek, Boekelen en Gemelt Bakel op Omroep Peelrand. In opdracht van Enexis Netbeheer gaat aannemer Hurkmans het stroomnet in Bakel uitbreiden. Dit is hard nodig. Het stroomnet raakt snel voller en overbelast. Op veel huizen liggen zonnepanelen en dan rijden steeds meer elektrische auto's. Het huidige stroomnet is hier niet op ingesteld. Daarom wordt het stroomnet proactief verzwaard. Er komen 24 nieuwe elektriciteitshuisjes en nieuwe kabels in bijna elke straat in Bakel. Hiermee wordt de stroomvoorziening veilig en betrouwbaar. De inloopavond hierover is op dinsdag 1 september van 6 tot 8 uur in het parochiehuis in Bakel. De rechtbank heeft geoordeeld dat de eigen bijdrage die reizigers betalen voor het collectief vraagafhankelijk vervoer toekomen aan Labeek en Gemelt Bakel en niet aan taxibedrijf Van Helvoort. Uit de aanbestedingsstukken blijkt dat slechts in één specifiek geval de eigen bijdrage van een meereizende sociaal begeleider expliciet aan de vervoerder toekomt. Een aanwijzing dat de overige eigen bijdragen dus naar de gemeente toe gaan. Met deze uitspraak heeft de rechtbank het standpunt van de gemeente gevolgd. Van Helvoort dient de daadwerkelijk ontvangen eigen bijdrage aan de gemeente af te dragen. Veel mensen vinden het belangrijk om zelfstandig te blijven wonen, veilig te blijven bewegen en met vertrouwen de deur uit te kunnen gaan. Bij ouder worden neemt het risico op vallen toe. Een val kan grote gevolgen hebben voor de zelfstandigheid en het zelfvertrouwen. Tijdens informatiebijeenkomsten geven professionals praktische tips om vallen te voorkomen en wordt er door een fysiotherapeut gescreend op valrisico. Op donderdag 3 september is er weer een gratis bijeenkomst waarvoor men zich kan aanmelden via 9.nl/aanmelden. Dit is in het buurthuis in Mariehout van 14:15 tot 4 uur. Voor meer nieuws uit Labeek, Boekelen en Gemelt Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek.
3: Reclame maken op de radio? Dat is veel goedkoper dan je denkt. Ga naar osr920.nl en vraag een informatiepakket aan.
4: Welkom. Dit is een nieuw uur.
5: OSR 920. De avond door.
4: Petro Leenders.

0: is great, this is great. Balls of fire.
1: Is dat een opener of is dat geen opener? Hier op OSN 920 in het laatste gedeelte daarvan door. Jerry Lee Lewis and the Great Balls of Fire, zo heette dat. En hier is Badfinger, Day After Day.

Die lekkere muziek van Shepherd. Coming Home, zo heette deze. En Creedence Clearwater Revival hoorde je. I Heard It Through the Grapevine hier op OSN 29. Straks, hele mooie muziek van Suzy Quatro. If You Can Give Me Love, zo heet dat. Maar eerst deze, Too Unlimited and No Limit. Say yeah.

Cash en Elmo's Fire. John Parr op de radio en Suzy Quattro, die hoorde je. If You Can't Give Me Love, zo heette dat. En we gaan even verder terug in de tijd met de Beach Boys. Hier is Do It Again op OSR 920.

is ook al een tijdje terug, hè? 1973. James Blunt die zong erover en The Real Thing die hoorde je ook. Can You Feel the Force? We gaan naar Ace of Base. Don't Turn Around.

Nelly Furtado, All the Good Things, zo heet deze. En Gwen McRae, ja, de vrouw van George McRae, die was dat. Keep the Fire Burning zong ze voor ons deze keer. En Ace of Base hoorde je natuurlijk op OSN 19.nl. Even door met de Searchers, Don't Throw Your Love Away.

Again, Why Can This Be Love? Hier op OSR en straks na 10 uur hoor je voor de nacht begint. Ik wens je er heel veel plezier mee. Hier is Mano Negra, King Kong 5. Graag tot morgen, dag.

0: Cafézaal Kleingeld in Zijtaart is dé ontmoetingsplek voor jong en oud. Of je nu komt voor een gezellig potje dart of biljart, voor een pilsje of om iets moois te vieren, alles is mogelijk in de zalen van Cafézaal Kleingeld. Bij ons kun je feesten zoals jij dat wilt. Loop eens binnen en ervaar zelf onze gastvrijheid. Of geniet van ons verwarmde terras, de patatterij of onze heerlijke weekendmenu's. Cafézaal Kleingeld in Zijtaart. Kijk voor meer info op feestzaal.nl.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 10 uur.
2: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op OSR 920. In Kroatië is een Oekraïense man opnieuw opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij het opblazen van de Nord Stream gaspijpleidingen in 2022. Duitsland heeft om zijn uitlevering gevraagd. De man werd vorig jaar al in Polen aangehouden, maar daar vrijgelaten. Duitse onderzoekers hebben 7 Oekraïense verdachten in beeld. Wie opdracht gaf voor de sabotage is nog altijd niet duidelijk. De Oekraïense regering en president Zelensky ontkennen iedere betrokkenheid. Een juwelier in Amsterdam-West is vanochtend rond 22:30 overvallen. 3 verdachten vluchten op een scooter, een fatbike en te voet. Een 16-jarig meisje is aangehouden en haar rol wordt nog onderzocht. Bij de overval werd de winkelmedewerker bedreigd en er is veel schade. Eerder vannacht was een andere juwelier in Amsterdam-Noord doelwit van een explosie. De politie onderzoekt of er een verband is tussen de 2 zaken. De Amerikaanse president Trump zegt dat hij dit jaar weer wil afspreken met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Noord-Korea zegt daar niets van te weten en noemt de nieuwe ontmoeting zelfs niet interessant. Tegelijkertijd hebben de Verenigde Staten en Zuid-Korea hun gezamenlijke militaire oefeningen flink ingekort. Volgens Amerikaanse media zou dat bedoeld zijn om Noord-Korea tegemoet te komen. Volgens Trump heeft hij een goede relatie met Kim. De 2 leiders ontmoeten elkaar al eerder, in 2018 en 2019. In het Roggebod Zand, in de volksmond ook wel Roggebodse Bos genoemd, bij Dronten zijn botresten gevonden die mogelijk verband houden met de vermissing van Mark Jaskulski. De Drontenaar wordt sinds april 2024 vermist. Het Nederlands Forensisch Instituut onderzoekt eerst of het om menselijke resten gaat en daarna of ze van Jaskulski zijn. De politie vermoedt dat hij slachtoffer is geworden van een misdrijf. Een 42-jarige man zit vast op verdenking van betrokkenheid bij zijn verdwijning. Het weer. Vanavond en komende nacht trekken vanuit het westen nieuwe buien over het land, mogelijk met onweer. De zuidwestenwind blijft matig en het koelt af naar 12 tot 16 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: OSR 920, regiobreek.
3: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Labeek, Boekelen en Gemelt Bakel op Omroep Peelrand. De zomervakantie zit er bijna op. Maandag 24 augustus beginnen de scholen weer. Daarmee wordt het 's ochtends en 's middags weer drukker op de weg met fietsende scholieren. Automobilisten en andere weggebruikers worden opgeroepen om hun snelheid aan te passen. Weinig mensen weten dat er vlak na de zomervakantie opvallend veel verkeersongelukken plaatsvinden, met name onder scholieren. Vandaar dat Veilig Verkeer Nederland iedereen oproept extra op te letten en de snelheid aan te passen. Veel mensen vinden het belangrijk om zelfstandig te blijven wonen, veilig te blijven bewegen en met vertrouwen de deur uit te kunnen gaan. Bij ouder worden neemt het risico op vallen toe. Een val kan grote gevolgen hebben voor de zelfstandigheid en het zelfvertrouwen. Tijdens informatiebijeenkomsten geven professionals praktische tips om vallen te voorkomen en wordt er door een fysiotherapeut gescreend op valrisico. Op donderdag 3 september is er weer een gratis bijeenkomst waarvoor men zich kan aanmelden via 9.nl/aanmelden. Dit is in het buurthuis in Mariehout van 14:15 tot 4 uur. Mensen die een concreet plan hebben voor woningbouw in Labeek moeten zorgen dat dit op tijd bekend is bij de gemeente. Het stroomnet zit namelijk op veel plekken vol. De gemeente kan projecten voor woningbouw eerder aanmelden bij de netbeheerder voor een plek op het stroomnet zodat mensen stroom kunnen krijgen voor hun nieuwe woning. Projecten kunnen tot en met 2 september aangemeld worden via labeek.nl/netcongestie. Wie al contact heeft gehad met de gemeente over zijn project of van wie het project al deel uitmaakt van de lopende ontwikkeling, kan contact nemen met zijn contactpersoon bij de gemeente. Labeek heeft in elke kern een huiskamer waar mensen niet alleen binnen kunnen lopen voor een praatje en een kopje koffie. Ze kunnen de krant lezen, een boek lenen van de bibliotheek of een spelletje spelen uit de spelletjeskast. Maar zoekt iemand een studio of werkplek, ook dan kan men terecht in een van de huiskamers. Er worden regelmatig interessante en leuke bijeenkomsten georganiseerd. Om te weten wat er allemaal te doen is, kijk dan op welkomindehuiskamer.nl. Voor meer nieuws uit Labeek, Boekelen en Geemold Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: OSR 920 Regiobreek. Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. Voor de nacht begint. Berend Koenders.

0: En zo is het alweer woensdagavond. Hey, welkom voor de nacht begint. 3 Degrees en Take Good Care of Yourself. 6 albumtracks en andere liedjes. Dat ga je allemaal luisteren. Ach ja, laat hem maar aanstaan. Hou me vast, hier is Volumia.
1: Niemand weet waarom de dag weer nacht wordt.

En zo deden we even een dansje samen met Kaoma. En de Lambada was het type dansje. En zo heet het liedje dan. De eerste albumtrack voor vandaag is er eentje van Katja Riekerman. Never Stand Still, zo heet het album. Kwam uit in 2015. Hier is Curaçao.

0: De Boxer, daar ging het over. Hurricane, zo heet het liedje. Bob Dylan zong het. We gaan album van de week een track draaien. En dat is het album van Role Model, zo heet ze bij elkaar. Chuck and Timely en de Hourglass. Nieuw album, wat gaan we draaien? Hier is Honey Dew.
1: Ook

Stevig stuk muziek van Somber, nieuwe plaat Home Wrecker. Hoor hier op Ozer 920. Verder met Boys to Men. Hier is The End of the Road.

Muziek van Dead or Alive en You Spin Me Around Like a Record. Een filmplaatje. Nou ja, tot die tijd hadden we ook al cd'tjes, tot het werkje uitkwam. Laatste albumtrack van dit uur is er eentje van Lance Lopez. The Blue Moon Rising. Het album kwam uit in 2018. Hier is Tell the Truth.

Oude soulmuziek van Jimmy Ruffin, What Becomes of the Brokenhearted. We gaan onderweg naar het Radio Nieuws en Regio Break doen met een plaat uit Ierland. Hier zijn de Corrs, Irresistible.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 11 uur.
1: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op OSR 920. Oostenrijk heeft sinds juni 4 asielzoekers teruggestuurd naar Italië. Opvallend is dat zij daarvoor gewoon een treinkaartje of een busticket kregen. Het gaat om mensen die in Italië aankwamen, vervolgens naar Oostenrijk reisden en daar asiel aanvroegen. Volgens nieuwe Europese regels kan het land van eerste binnenkomst verantwoordelijk blijven voor de asielprocedure. Ook Duitsland en Zwitserland sturen inmiddels asielzoekers terug naar Italië. In Frankrijk is een nieuw onderzoek gestart naar oud-chirurg Joël Lescouanec, die vorig jaar 20 jaar cel kreeg voor seksueel misbruik van 299 minderjarigen. Justitie verdenkt hem nu van seksueel misbruik van nog eens 48 slachtoffers. Het gaat om 40 verdenkingen van seksueel geweld en 10 van verkrachting. De feiten zouden zijn gepleegd tussen 1987 en 2017. Lescouanec misbruikte patiënten onder meer tijdens operaties toen ze onder narcose waren. De Verenigde Naties hebben de uitspraken van de Israëlische minister Ben-Gvir over Gaza scherp veroordeeld. Hij zei dat Israël iedere nacht 30 tot 40 Palestijnen zou moeten doden, ook mensen die geen directe bedreiging vormen. De VN noemt de uitspraken afschuwelijk, onmenselijk en gevaarlijk. Binnen de EU wordt gesproken over mogelijke sancties tegen de minister. Hij heeft al een inreisverbod voor Nederland en andere Europese landen vanwege eerdere omstreden uitspraken over Palestijnen. In Kroatië is een Oekraïense man opnieuw opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij het opblazen van de Nord Stream gaspijpleidingen in 2022. Duitsland heeft om zijn uitlevering gevraagd. De man werd vorig jaar al in Polen aangehouden, maar daar vrijgelaten. Duitse onderzoekers hebben 7 Oekraïense verdachten in beeld. Wie opdracht gaf voor de sabotage is nog altijd niet duidelijk. De Oekraïense regering en president Zelensky ontkennen iedere betrokkenheid. Het weer. Vanuit het westen trekken buien over het land, mogelijk met onweer. En het is zo'n 15 graden. Overdag zijn er geregeld stevige regen- en onweersbuien en tussendoor schijnt de zon. Het wordt ongeveer 20 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920, regiobreek.
2: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Labeek, Boekeren en Gemelt Bakel op Omroep Peelrand. Veel mensen vinden het belangrijk om zelfstandig te blijven wonen, veilig te blijven bewegen en met vertrouwen de deur uit te kunnen gaan. Bij ouder worden neemt het risico op vallen toe. Een val kan grote gevolgen hebben voor de zelfstandigheid en het zelfvertrouwen. Tijdens informatiebijeenkomsten geven professionals praktische tips om vallen te voorkomen en wordt er door een fysiotherapeut gescreend op valrisico. Op donderdag 3 september is er weer een gratis bijeenkomst waarvoor men zich kan aanmelden via 9.nl/aanmelden. Dit is in het buurthuis in Mariehout van 14:15 tot 4 uur. Laarbeek heeft in elke kern een huiskamer waar mensen niet alleen binnen kunnen lopen voor een praatje en een kopje koffie. Ze kunnen de krant lezen, een boek lenen van de bibliotheek of een spelletje spelen uit de spelletjeskast. Maar zoekt iemand een studio of werkplek, ook dan kan men terecht in een van de huiskamers. Er worden regelmatig interessante en leuke bijeenkomsten georganiseerd. Om te weten wat er allemaal te doen is, kijk dan op welkomindehuiskamer.nl. Mensen die een concreet plan hebben voor woningbouw in Labeek moeten zorgen dat dit op tijd bekend is bij de gemeente. Het stroomnet zit namelijk op veel plekken vol. De gemeente kan projecten voor woningbouw eerder aanmelden bij de netbeheerder voor een plek op het stroomnet, zodat mensen stroom kunnen krijgen voor hun nieuwe woning. Projecten kunnen tot en met 2 september aangemeld worden via labeek.nl/netcongestie. Wie al contact heeft gehad met de gemeente over zijn project of van wie het project al deel uitmaakt van de lopende ontwikkeling, kan contact nemen met zijn contactpersoon bij de gemeente. De zomervakantie zit er bijna op. Maandag 24 augustus beginnen de scholen weer. Daarmee wordt het 's ochtends en 's middags weer drukker op de weg met fietsende scholieren. Automobilisten en andere weggebruikers worden opgeroepen om hun snelheid aan te passen. Weinig mensen weten dat er vlak na de zomervakantie opvallend veel verkeersongelukken plaatsvinden, met name onder scholieren. Vandaar dat Veilig Verkeer Nederland iedereen oproept extra op te letten en de snelheid aan te passen. Voor meer nieuws uit Labeek, Boekelen en Gemelt Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920, regiobreek. Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. Voor de nacht begint.
0: Berend Koenders.

Cirque du Soleil met Allegria. En als eerste in de tweede uur van dit programma. Voor de nacht begint Eros Ramazzotti. Quante amore sei. En hier is Looking Glass. Brandy, you're such a fine girl.

Make It Mine, Jason Mraz. Zullen we nog eens even een album track erin stoppen in de machine? Wat er eentje van Mac Davis, Here's in the Ghetto. Oh, die kennen we wel, nummer van Elvis. The Best of Mac Davis uit 2007 is het album.

dame die goed timmert aan haar carrière. Aan de weg, zullen we dus zeggen. Dat is een kreet van weleer. Davine Michel was dat met Still, Champagne. En dan nu, Holly Johnson, Americanos. Hey.

Hadlof. T-Rex. T-Rex maakte in Nederland maar een paar hits succesjes. In Engeland was het een grote succes. Even kijken, wat hebben we nu dus weer? Deze. Nitty Gritty Dirt Band, Down That Road Tonight. Fishing in the Dark, zo heet het album. Oftewel de best-of album van de heren uit 2017.

Lil Kink, populaire bandje, jaren 90 zo'n beetje. Walk on Water. Goed, tijd voor wat geld. Eddie Money, take me home tonight. Nou ja, geld. Hij heet gewoon zo, Eddie Money.

Muziek van John Newman en Love Me Again neemt ons mee naar de laatste albumtrack. In dit geval wordt het eentje van Omer en de Howlers. Come on, pretty baby. Het album heet It Came from the Swamp. Van vorig jaar.

Lekker lange versie van Temptations. Papa was a Rolling Stone. Prachtig, wel alweer het eind van deze radioshow. Bedankt voor het luisteren. Graag tot morgen. Vanavond even na 10 uur. Ik laat je met Gary Moore. Walking by myself. Fijne nacht.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 12 uur.
1: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op OSR 920. De evacuatiebevelen vanwege de grote natuurbrand in de Belgische Hoge Venen zijn opgeheven. Zo'n 130 bewoners van België en Duitsland mogen terug naar hun huis. Het vuur heeft ruim 3000 hectare natuur verwoest. De brandweer heeft het vuur ingedampt, maar nog niet volledig onder controle. Vandaag hielp Nederland bij het blussen met een Chinook-helikopter en een team brandweerlieden op de grond. Zeker tot en met zondag kan België rekenen op hulp van andere landen. Bij een Israëlische luchtaanval op een politiebureau in Gaza zijn volgens Palestijnse gezondheidsfunctionarissen 9 mensen gedood. Onder de slachtoffers zouden meerdere agenten zijn. 15 mensen raakten gewond. Het Israëlische leger zegt dat de aanval was gericht op Hamas-militanten die vanuit het politiebureau opereren. Een andere Israëlische aanval kostte woensdag een Palestijn het leven. Onderhandelingen over een nieuw bestand tussen Israël en Hamas zitten ondertussen nog altijd muurvast. Oostenrijk heeft sinds juni 4 asielzoekers teruggestuurd naar Italië. Opvallend is dat zij daarvoor gewoon een treinkaartje of een busticket kregen. Het gaat om mensen die in Italië aankwamen, vervolgens naar Oostenrijk reisden en daar asiel aanvroegen. Volgens nieuwe Europese regels kan het land van eerste binnenkomst verantwoordelijk blijven voor de asielprocedure. Ook Duitsland en Zwitserland sturen inmiddels asielzoekers terug naar Italië. En doktersassistenten merken dat patiënten soms hun klachten aandikken om sneller bij de huisarts terecht te kunnen. De Nederlandse Vereniging van Doktersassistenten meldt dat mensen bijvoorbeeld zeggen dat ze koorts hebben, terwijl dat niet zo is. Assistenten gebruiken de informatie aan de telefoon om te bepalen hoe dringend iemand zorg nodig heeft. Als patiënten niet eerlijk zijn, kan dat volgens de vereniging leiden tot verkeerde inschattingen en kunnen anderen onnodig langer moeten wachten. Exacte cijfers zijn er niet. Het weer. Vanuit het westen trekken buien over het land, mogelijk met onweer. En het is zo'n 15 graden. Overdag zijn er geregeld stevige regen- en onweersbuien en tussendoor schijnt de zon. Het wordt ongeveer 20 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920 Regiobreek.
2: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Labeek, Boekelen en Gemelt Baker op Omroep Peelrand. De ontwikkelingen van de afgelopen jaren, zowel de internationale spanningen als het bereiken van de grenzen van ons huidige landelijke energienet, vragen om een herijking van de afspraken in de regionale energiestrategie, de RES 1.0. Daarom heeft de gemeente Labeek de startnotitie RES 2.0 MRE vastgesteld. In deze notitie worden binnen de metropoolregio Eindhoven afspraken gemaakt om gezamenlijk te bouwen aan een energiesysteem dat optimaal bijdraagt aan onze ruimtelijke en economische groeiopgave en onze ambities voor schone en hernieuwde energie binnen circulaire economie. Veel mensen vinden het belangrijk om zelfstandig te blijven wonen, veilig te blijven bewegen en met vertrouwen de deur uit te kunnen gaan. Bij ouder worden neemt het risico op vallen toe. Een val kan grote gevolgen hebben voor de zelfstandigheid en het zelfvertrouwen. Tijdens informatiebijeenkomsten geven professionals praktische tips om vallen te voorkomen en wordt er door een fysiotherapeut gescreend op valrisico. Op donderdag 3 september is er weer een gratis bijeenkomst waarvoor men zich kan aanmelden via 9.nl/aanmelden. Dit is in het buurthuis in Mariehout van 14:15 tot 4 uur. De zomervakantie zit er bijna op. Maandag 24 augustus beginnen de scholen weer. Daarmee wordt het 's ochtends en 's middags weer drukker op de weg met fietsende scholieren. Automobilisten en andere weggebruikers worden opgeroepen om hun snelheid aan te passen. Weinig mensen weten dat er vlak na de zomervakantie opvallend veel verkeersongelukken plaatsvinden, met name onder scholieren. Vandaar dat Veilig Verkeer Nederland iedereen oproept extra op te letten en de snelheid aan te passen. Voor meer nieuws uit Labeek, Boekelen en Gemelt Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek.
3: Ben jij een enthousiaste luisteraar van OSR 920 en draag je ons een warm hart toe? Word lid van de vriendenclub van OSR 920. Kijk op de website en word vriendje voor een tientje. Doe dit nu en steun OSR 920.
4: Welkom. Dit is een nieuw uur.
5: OSR 920. Non-stop OSR.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 1 uur.
1: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op OSR 920. De evacuatiebevelen vanwege de grote natuurbrand in de Belgische Hoge Venen zijn opgeheven. Zo'n 130 bewoners van België en Duitsland mogen terug naar hun huis. Het vuur heeft ruim 3000 hectare natuur verwoest. De brandweer heeft het vuur ingedampt, maar nog niet volledig onder controle. Vandaag hielp Nederland bij het blussen met een Chinook-helikopter en een team brandweerlieden op de grond. Zeker tot en met zondag kan België rekenen op hulp van andere landen. Bij een Israëlische luchtaanval op een politiebureau in Gaza zijn volgens Palestijnse gezondheidsfunctionarissen 9 mensen gedood. Onder de slachtoffers zouden meerdere agenten zijn. 15 mensen raakten gewond. Het Israëlische leger zegt dat de aanval was gericht op Hamas-militanten die vanuit het politiebureau opereren. Een andere Israëlische aanval kostte woensdag een Palestijn het leven. Onderhandelingen over een nieuw bestand tussen Israël en Hamas zitten ondertussen nog altijd muurvast. Oostenrijk heeft sinds juni 4 asielzoekers teruggestuurd naar Italië. Opvallend is dat zij daarvoor gewoon een treinkaartje of een busticket kregen. Het gaat om mensen die in Italië aankwamen, vervolgens naar Oostenrijk reisden en daar asiel aanvroegen. Volgens nieuwe Europese regels kan het land van eerste binnenkomst verantwoordelijk blijven voor de asielprocedure. Ook Duitsland en Zwitserland sturen inmiddels asielzoekers terug naar Italië. En doktersassistenten merken dat patiënten soms hun klachten aandikken om sneller bij de huisarts terecht te kunnen. De Nederlandse Vereniging van Doktersassistenten meldt dat mensen bijvoorbeeld zeggen dat ze koorts hebben, terwijl dat niet zo is. Assistenten gebruiken de informatie aan de telefoon om te bepalen hoe dringend iemand zorg nodig heeft. Als patiënten niet eerlijk zijn, kan dat volgens de vereniging leiden tot verkeerde inschattingen en kunnen anderen onnodig langer moeten wachten. Exacte cijfers zijn er niet. Het weer. Vanuit het westen trekken buien over het land, mogelijk met onweer. En het is zo'n 15 graden. Overdag zijn er geregeld stevige regen- en onweersbuien en tussendoor schijnt de zon. Het wordt ongeveer 20 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920, regiobreek.
2: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laarbeek, Boekelen en Gemelt Bakel op Omroep Peelrand. Laarbeek heeft in elke kern een huiskamer waar mensen niet alleen binnen kunnen lopen voor een praatje en een kopje koffie. Ze kunnen de krant lezen, een boek lenen van de bibliotheek of een spelletje spelen uit de spelletjeskast. Maar zoekt iemand een studio of werkplek, ook dan kan men terecht in een van de huiskamers. Er worden regelmatig interessante en leuke bijeenkomsten georganiseerd. Om te weten wat er allemaal te doen is, kijk dan op welkomindehuiskamer.nl. Veel mensen vinden het belangrijk om zelfstandig te blijven wonen, veilig te blijven bewegen en met vertrouwen de deur uit te kunnen gaan. Bij ouder worden neemt het risico op vallen toe. Een val kan grote gevolgen hebben voor de zelfstandigheid en het zelfvertrouwen. Tijdens informatiebijeenkomsten geven professionals praktische tips om vallen te voorkomen en wordt er door een fysiotherapeut gescreend op valrisico. Op donderdag 3 september is er weer een gratis bijeenkomst waarvoor men zich kan aanmelden via 9.nl/aanmelden. Dit is in het buurthuis in Mariehout van 14:15 tot 4 uur. De rechtbank heeft geoordeeld dat de eigen bijdrage die reizigers betalen voor het collectief vraagafhankelijk vervoer toekomen aan Laarbeek en Gemelt Bakel en niet aan taxibedrijf Van Helvoort. Uit de aanbestedingsstukken blijkt dat slechts in één specifiek geval de eigen bijdrage van een meereizende sociaal begeleider expliciet aan de vervoerder toekomt. Een aanwijzing dat de overige eigen bijdragen dus naar de gemeente toe gaan. Met deze uitspraak heeft de rechtbank het standpunt van de gemeente gevolgd. Van Helvoort dient de daadwerkelijk ontvangen eigen bijdrage aan de gemeente af te dragen. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekelen en Gemelt Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920, regiobreek.
3: Ben jij een enthousiaste luisteraar van OSR 920 en draag je ons een warm hart toe? Word lid van de vriendenclub van OSR 920. Kijk op de website en word vriendje voor een tientje. Doe dit nu en steun OSR 920. Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. Non-stop OSR.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 2 uur.
1: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op OSR 920. De evacuatiebevelen vanwege de grote natuurbrand in de Belgische Hogevenen zijn opgeheven. Zo'n 130 bewoners van België en Duitsland mogen terug naar hun huis. Het vuur heeft ruim 3000 hectare natuur verwoest. De brandweer heeft het vuur ingedampt, maar nog niet volledig onder controle. Vandaag hielp Nederland bij het blussen met een Chinook-helikopter en een team brandweerlieden op de grond. Zeker tot en met zondag kan België rekenen op hulp van andere landen. Bij een Israëlische luchtaanval op een politiebureau in Gaza zijn volgens Palestijnse gezondheidsfunctionarissen 9 mensen gedood. Onder de slachtoffers zouden meerdere agenten zijn. 15 mensen raakten gewond. Het Israëlische leger zegt dat de aanval was gericht op Hamas-militanten die vanuit het politiebureau opereren. Een andere Israëlische aanval kostte woensdag een Palestijn het leven. Onderhandelingen over een nieuw bestand tussen Israël en Hamas zitten ondertussen nog altijd muurvast. Oostenrijk heeft sinds juni 4 asielzoekers teruggestuurd naar Italië. Opvallend is dat zij daarvoor gewoon een treinkaartje of een busticket kregen. Het gaat om mensen die in Italië aankwamen, vervolgens naar Oostenrijk reisden en daar asiel aanvroegen. Volgens nieuwe Europese regels kan het land van eerste binnenkomst verantwoordelijk blijven voor de asielprocedure. Ook Duitsland en Zwitserland sturen inmiddels asielzoekers terug naar Italië. En doktersassistenten merken dat patiënten soms hun klachten aandikken om sneller bij de huisarts terecht te kunnen. De Nederlandse Vereniging van Doktersassistenten meldt dat mensen bijvoorbeeld zeggen dat ze koorts hebben, terwijl dat niet zo is. Assistenten gebruiken de informatie aan de telefoon om te bepalen hoe dringend iemand zorg nodig heeft. Als patiënten niet eerlijk zijn, kan dat volgens de vereniging leiden tot verkeerde inschattingen en kunnen anderen onnodig langer moeten wachten. Exacte cijfers zijn er niet. Het weer. Vanuit het westen trekken buien over het land, mogelijk met onweer. En het is zo'n 15 graden. Overdag zijn er geregeld stevige regen- en onweersbuien en tussendoor schijnt de zon. Het wordt ongeveer 20 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920, regiobreek.
2: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Labeek, Boekelen en Gemelt Bakel op Omroep Peelrand. Veel mensen vinden...